0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

come on.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: Rappers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond het protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
3: Wij gaan honden inzetten, u gaat geslagen worden met een wapenstok en wij gaan pepperspray gebruiken.
2: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
4: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik helemaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
2: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
2: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
4: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
2: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.
5: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. 1 adres voor al uw drukwerk.
6: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menzies 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
7: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
8: Raamdecoratie op maat gemaakt?
9: Timpweg.
8: Eigen productie- en montagedienst?
9: Timpweg.
8: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hoordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
7: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
10: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
11: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
10: Wijzerweg Groningen.
12: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
13: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
12: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Vier Hemelvaartsdag in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
17: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
18: Kom ook naar het stoffenspektakel.
19: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
18: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
19: De toegang is gratis.
18: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
16: Ook de rest van het Hemelvaartweekend volop woonactiviteiten in het Vesta Woonforum.
20: Radio Noord.
21: Twee deuntjes voor Icent.
20: Met René Walhout.

0: Me Lifet, dat bist toe. High temperature was dat. Uit een twee deuntjes sessie van 3 februari 2004. Goeiedag. En schier dat je dat bij bent op deze vrouwige donderdagmorgen. Maar vooral ook bij deze bijzondere uitzending. De mooiste live opnames uit 24 jaar 2 deuntjes voor Oinsend. En dat is tot 10 uur in Voort. Door naar de nijste 2 deuntjes sessies. En dan live rechtstreeks uit Foxham. Met Erwin de Vries, Hendrikje Ruiter, Olaf Vos. En voor het eerst live op Radio Noord Sprudder. Maar eerst doe ik me dus uitgebreid in het archief van de 2 deuntjes sessies. 24 jaar geleden is dit programma begonnen. Nog niet bij Mie van Zulf, maar wel met Henk Scholten. En hij is er nog altijd bij. Het muzikale geluid van 2 deuntjes voor ons zingt. Hij zit hier tegenover me, Rolf Schreuder. Goeiedag, Rolf.
1: Ja, mooi. Wie zit, ja. Wie zit wel volgens zo?
0: Ja, maar dus is maar hij zit overgebogen op die schroefjes. Nou, ja. Proor een keer met z'n baan.
1: Hele paard.
0: Ja, doe eens aan boord, dat wist ik al uit. Hey, maar wie gewoon uitgebreid dat archief in. 24 jaar geleden begon dit programma. En toen was toen gewoon bij.
1: Ik was erbij, ja. Ik ben vroeg of ik er down wilde om dat te produceren en dan zomer Henk Scholten te down.
0: Wat was het idee?
1: Ik had van Henk Scholten nog nooit gehoord. Ja, wel als zanger van Turf. Ik had nog nooit in Leven de Lijve zijn. Maar we werden namelijk gekoppeld van gewoon een dagelijks muziekprogramma down. Van 6 tot 7, streektolmuziek. En ja, toen was toch een beetje de liefhebber van de streektolmuziek, werd dan al gezegd. Nou, was toen dat maar down.
0: Ja.
1: En zo geschiedenis, zo hebben we dat doen.
0: Ja, maar moest je door uitgebreid over vergoden, houden dat zo worden en zo? Wat was de gedachte? Wat moest er worden?
1: Nou ja, er moest streektolmuziek draaid worden. En Henk was natuurlijk ook een grootheid, een kenner op dat gebied. Hij had heel veel connecties en heel veel ploten. Dus hij nam stoppeltje ploten met. En ik maak elke dag een basisliesje. We begonnen met wat populairdere muziek. En dan kwam de overdaling Henk. En dan werd het wat stoerder. En dan gingen we door die titel weer terug naar het format van Noord, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En zo is dat een beetje, we zien altijd organisch model, zo is dat een beetje gruis, zeg maar.
0: Dat is nog zo, of is dat slim veranderd nou?
1: Nou, nee, in die tijd was het veel minder aanbod als nou. Er is nou veel meer muziek van Wim dan Wim zelf. Nou, een enorme collectie van dingen die we zelf opgenomen hebben, maar er is ook veel meer. Er zijn veel meer cd's verschenen, er zijn veel meer artiesten bezig met grunnige muziek dan daar is iets natuurlijk. En dat is natuurlijk wel het vliegwiel-effect wat we op Dammenaier veroorzaakt hebben.
0: Ja.
1: Denk ik.
0: Ja, geweldig.
1: Ja.
0: Ja, door profiteren we nog elke dag van dat.
1: Zeker.
0: En die 2 deuntjes sessies, door gaat het hier vandoor over. Was dat direct ook het idee dat je artiesten zo'n nuiken door de studio om het live te downloaden?
1: Nou ja, we hebben dus wel tegen aan dat we moesten elke dag een stuk of 15 nummers draaien. En je komt elke dag wel weer goed op wat er op dat moment is. En wie won? En Henk had natuurlijk ontzettend veel connecties, heel veel contacten van mensen die muziek maken. En we zeiden, nou ja, dat kunnen we niet draaien, want daar is gewoon een opnummer van. En zo is dat ontstroom dat we in oktober voor het eerst in dat jaar begonnen ben met sessies op te nemen in de grote CK3-studio van Radio Noord.
0: Was dat aan het Prinsenhof?
1: Aan het Prinsenhof.
0: Ja, man.
1: Ja, geweldig.
0: Ja. En wie gewoon dus nou eerst luisteren naar een opname moeten, die 2 deuntjes sessies, dat is de rol van Harry Niehoff, hè?
1: Ja, een van die lotere sessies. Hij is ook in de mediacentrale geweest, vroeger ook op het in die Gergov met Los Bomberos.
0: Oh ja.
1: Maar dit is dus 2016 in de mediacentrale. Hij vertelt er, Lothar misschien wel meer over hoe dat begonnen is met zijn Cuba Blues en alles. Dat komt verdorlijk, maar dit is Café op Driefklaai. MUZIEK

0: Ja, mooi. Ik ben Harry Niehoff en ik heb mijn twee deuntjes sessie doen op 9 september 2003.
1: Wat herinnerst u die toen nog van?
0: Nou ja, dat was allemaal, dat ging al snel allemaal. Want dat was nog maar vlak of uur. Had ik die nummertjes mocht. En ik weet nog, we hadden een Oudejaarsfeest. En mijn Oudejaarsfeest deed ik samen met mijn poedie. En we hadden altijd een afspraak van, elke nacht die moet wat down. Maar die moet wat down, wat het normaal doet. Want ik ken natuurlijk gitaar omhang, Engels liedjes zingen, kloor. Maar het moest een beetje aans en aans weten, dat was wel belangrijk. En je mocht ook wel nightmare down, maar dan moest je een fles champagne meenemen. Dus we hadden natuurlijk alle jongens om met halve vreemde stukjes en een halve hoop champagne. Dus dat was prima. Toen kwam een Spaanse vriendin op me af en die zei, ik wil graag een Mexicoans liefdes let you down. En, maar ik ben een beetje zenuwachtig, wist u me helpen? Wist u tweede stem zingen, wist u me begeleiden op gitaar en zo? Ja, tuurlijk, hartstikke leuk. En het liedje heette Piel Canela. In het Nederlands, kaneelkleurige huid. In het Grunnig is knalkleurig veel.
1: Ah, kijk eens.
0: Hallo.
1: En dat stond op het repertoire van Los Bomberos. Ja, maar daar hebben we het over.
0: Ja, precies. Want ik dacht van, laat ik door eens wat meer down.
1: Was dat ook die eerste Grunnigstolig liedje dan?
0: Dat was mijn eerste Grunnigstolig liedje, ja. Want ik denk, ik moet wat down wat ik nooit eerder doen heb. Dus ik gooi nog Grunnigstolig liedje down.
1: Maar toen was Los Bomberos, hoe is dat dan verder gehoord?
0: Nou, Ron Glasbeek is gooie kameroot van mij. Daar was ook op die oomd. Die speelde waarschijnlijk ook baas meer. En Los Bomberos, daar zat het toen nog naar bij, maar dat kwam dan vrij snel. En die hadden wel horen nodig om een Grunningse LP te mogen.
1: En die is dan kom en toen kreeg toen Henk Scholt aan telefoon.
0: Nee, dat was al veel eerder, man. Want ik had dus dat liedje in Grunning gezongen met die Spaanse vriendin van mij. En toen werd ik poortongelode bel door Radio Noord. Ik heb geen idee er wel. Van ja, wie heurde dus toen Grunningstol als liedje mocht hebben, wil ze hier een keer komen te down. En hartstikke leuk natuurlijk. En, maar toen dacht ik, je mag wel snel ook wat aan de nummers de BM. Dus dan ben ik aan het gek aan het schrijven gewoon. Ik heb Cuba Blues geschreven. En wat aan de teksten van die Buena Vista Social Club heb ik grunnige teksten van gemaakt. En dan was intussen Los Bomberos door. En toen hebben we die halve bouw meer instudeerd.
1: En toen hoorde Martini Kerkhoff touw, denk ik?
0: Ja, Martini Kerkhoff was dat, ja.
1: Wat staat hier dan nog van wie?
0: Nou, wat mij voornamelijk van bestaat, is dat ik ook best wel zenuwachtig was.
1: Doe, met zo'n carrière al?
0: Ja, nou ja, die Grunningse carrière begon al pas, hè?
1: Oh, toch zijn erover.
0: Ja.
1: Ah, mooi.
0: Ja. Dus het was oomd, het was vrij duister, het was vrij loos, en dat beviel me eigenlijk allerbeest. Dus dat vond ik al wat. En ik denk ook van alle nummers, misschien twee, maar soms ook wel gewoon één versie doen.
1: Allemaal wantekers.
0: Kloor.
1: Ja. Nou, wie gewoon door die open touw op 9 september 2003. Nou ja, kon nog hem zomaar aan.
0: Ja, dit is knalkleurig veel.

0: veelkleurig veel van Los Bomberos met Harry Nieuwhof. 9 september 2003. Een tweedeuntje sessie in de Martini Kerkhof. In de studio van Radio Noord dus. Een geweldig nummer. Maar we gaan nog een nummer van die draaien, Harry. Cuba Blues was toch eerder een.
1: Ja, dat is het eerste nummer wat helemaal van mezelf is, zeg maar. En dat was wel mooi om dat ook op te nemen. Dat is ook om te lachen. Maar je wilt net een beetje als Ry Cooder. Je hebt zo'n orkest, zeg maar, die Los Bomberos. Echt een salsa-orkest. Maar er zit een elektrische slide-gitaar bij. Nou, dat was ook wel een uitdaging, denk ik, om dat een beetje schier op te nemen. En dat ging wonder wel.
0: Wie gaat het doen?
1: Hartstikke mooi.

Cuba Blues van Harry Nioff en Los Bomberos. Hoe een twee deuntjes sessie van 2003 op het Martini Kerkhof was dat. Jullie luisteren nu 25 jaar twee deuntjes sessies hier op Radio Noord. Live opnames van Grunnig.

0: artiesten die de afgelopen kwart eeuw opnam ben bij Radio Noord in het programma Twee Deuntjes voor Onsend. En deze hele meurden staat hier op Noord in het teken van Twee Deuntjes, want daarmee Noord 10 uur dan gaat het hier pas echt los. Dit met Twee Deuntjes live, rechtstreeks uit Foxham, door in hun nieuw live optrains van Erwin de Vries, Hendrik Ruiter, Olaf Vos en een debutant, Sander Koning, alias Sprutter, zo live dus hier op Radio Noord in Twee Deuntjes. Maar we gaan eerst nog luisteren tot 10 uur naar de beste opnames uit die Twee Deuntjes sessies. Ik som met mijn vaste passiepant Rolf Schreuder. Die luisterde net naar Los Bomberos in Martini Kerkhof. Dat is natuurlijk een legendarische studio geweest. Het was ook een gigantische roemte. Was dat voor die als, ja, als producer, als geluidstechnicus ook een feestje?
1: Ja, dat was een walhalla. Het was echt de hang van die enorme hengels aan het plafond. De microfoons kon je aan het plafond hangen. En dus had je een mooie instrumenten of bomen en drumstel wat hangen kon. Maar het was natuurlijk een radiostudio. Dus overdag werden er gewoon cd'tjes draaid en lp's en presentatie. Maar dus we moesten voor de opnames moesten we die hele studio ombouwen. Oh. Zodat al die microfoonkanonnen op die mengtol van der was bepaald. Dat ook aansluiten kon. Het was geen opnamestudio, maar een productiestudio. Dus je moest niet de hele studio dan overbreken, zeg maar, technisch gezien, en weer opbouwen, zodat we al die microfoontjes binnenkregen. Job Tab en ik, daar verheugden ons altijd door ontzettend op.
0: Pingelwaak,
1: ja, zeker. En wat hebben we vernaamd? Het was ook allemaal zo professioneel, we waakten nog nooit met preklissen of zo. Hè. Ik kwam weer bij mij aan het bureau, op het muziekbureau. Wat hebben we vernaamd? Wat gaan we doen? Nou ja, Harry Nieuw en Los Bomberos.
0: Yeah.
1: Nou ja, we zien het wel. En dat was al informatie. Dus daar kwamen ze dus, we wisten zo'n beetje de bezetting. En moesten we die hele studio dus omprikken op dat grote steekveld. En dat ging prima, maar de volgende dag was er gewoon weer op Van Dam in die studio. En het wel eens gebeurd dat als het heel erg loerd geworden was,
0: yeah,
1: dat in het spelletje, het belspel van Rob Van Dam, dat we gaan nou met mevrouw Jansen uit Jipsinghuizen. En dat er dan niks te huurd was op zender, want we hebben dus vergeten die microfoons, die telefoons weer terug te steken. Dat is regelmatig gebeurd. We zien de helemaal de visser over de gang.
0: Ja, ja. Maar gelukkig hebben we de opnames nog van al die Twee Deuntjes sessie. De volgende is van Tineke Rauw, hè. Moest u door nog, wat kiest u dan van over zeggen?
1: Nou, Tineke die was ook een beetje door Henk Scholten aan Turf gekoppeld. En Henk die dacht van, nou, die vrouw had zo'n mooie stem. Je moet ook vrouwen hebben dat je genoeg muziek mocht.
0: En ze leidt het Sylvie.
2: Mooi, ik ben Tineke Rauw Oosterhoes. En ik heb meedoen 2003 in december met Twee Deuntjes voor Einzend.
0: Dat was nog aan Martini Kerkhof.
2: Dat was nog aan een prachtige, mooie gebouw. Geweldige tijd.
0: Ja, wat was je toen nog van die Twee Deuntjes sessie?
2: Nou, ik word het nog wel best wel gehouden. Het was een halve gemoedelijke sfeer. Het was natuurlijk een prachtig gebouw, dus het binnenkom was al fantastisch. En nou, de geluid was ook eigenlijk perfect. En de mensen eromheen, zoals Henk Scholten, die was de presentator. En ik voelde me eigenlijk direct wel welkom om mijn ding te mogen doen.
0: Was dat voor deze stoel, zeg maar, in zo'n studiosfeer stond?
2: Oh, nee, dat geloof ik nooit. Ik doveur heb ik natuurlijk wel meer dingen doen, ook met mijn cd op weg naar die.
0: Oh ja.
2: Dus dat, ik had er wel een beetje ervaring mee. Maar met zo'n prachtige RTV-gebouw was het natuurlijk wel een beetje anders natuurlijk. Hè? Dat is een hele mooie sfeer.
0: Met wel is toen dat opnam? Wel van die begeleider?
2: Nou, ik had fantastische begeleiders. Daar ben ik nog hal trots op. Nou, dat was Bert Ridderbos. Anne Krasten. En Joop Dauma was er dus bij. Frits Eitens was er ook bij. In een sessie. Dus wat dat betreft ben ik hal trots dat ik dat met heb mogen.
0: Dat waren wel de muzikanten op die tijd.
2: Nou, dat vond ik ook wel. Want dat zeggen mensen wel. Nou, je hebt wel met aardige, goede professionele gespeeld en gezongen. En ik zei, ja, daar ben ik ook enorm trots op.
0: En die opnames, hoeveel ging dat?
2: Nou, het was eerst koffie natuurlijk en vooral proten. En nooit proten over verskes of wat, we gingen down. Het was gewoon direct aanpassen, huppatee, wie doet dat nummer. En volk was dat ook wel de allereerste keer, was er ook eigenlijk al wel goud. En dat vind ik ook fijn, want dan heb je die energie en die power en die flow. En dan gooi je je ding down. En nou, mooi, dit was de eerste keer, was het eigenlijk wel gaaf.
0: Met ointake?
2: Ja, tuurlijk. Ointake al.
0: Maar de sfeer was dus heel belangrijk.
2: De sfeer vind ik sowieso belangrijk. Dat is voor mij al belangrijk als de sfeer goud is. En dan, nou, dan heb je als een mooi gespreid beetje, kun je mooi gewoon zingen.
0: Dat had Henk Scholten goud deur dus.
2: Henk had dat goud doen. En daar ben ik ook wel al dankbaar voor dat hij mij ook wel die kans geeft met, toch?
0: Toen is door in ieder geval in ons archief en weer vaaien lightjes op die sessie. Steden, Ein Dreum, Ein Zom en Snijvlokje.
2: Ja.
0: Waarvan was eerst een lusten?
2: Nou, dat is Ein Dreum. Dat is een Grunningse. Het is vertaald door Koen Heidema. Koen Heidema die zat bij The Rockets. Dat was dus eigenlijk in het begin wel de eerste grunnige band die ook bekend werd. En soms luister ik ernaar en dan denk ik, oeh, dat zit hartstikke mooi en goud in de koor. Dus ik zou zeggen, ga er echt eens naar luisteren.
0: Jij hebt het speciaal voor die vertoeld ook?
2: Nou, speciaal weet ik nooit. Ik had een talentenjacht gewonnen. En ik zou daar een prijs voor krijgen. Ik zou dan bijvoorbeeld in de studio bij iemand, maar dat ging niet door. Dus ik dacht, ik bel die studio op. Nee, ik ga het niet meer door. Maar ga maar even naar Koen Heidema, die zei ook nog een zangeres. Nou, zodoende ben ik eigenlijk bij Koen Heidema teruggekomen. En hij had dit verske Ein Dreum. Dat is de eerste traditioneel nummer. Die had hij vertolkt met Grunnings. Dat is echt heel mooi doen.
0: Hier gaan luisteren naar de twee deuntjes sessie met Tineke Rauw Oosterhoes.

0: Ik ben bij Radders. En op 12 januari 2011 zat ik in de mediacentrale om pouletjes op te nemen met de Nozems voor het programma Twee Deuntjes.
1: Een echte Twee Deuntjes-sessie?
0: Ja, maar.
1: Dat was de eerste keer met de Nozems, denk ik.
0: Ik denk het. Ik denk sowieso de eerste keer dat ik door was. Ik was vroeger al wel eens in de Olle Studio geweest. In
1: Martini
0: Kerkhof, waar ook fantastisch was. En dit was denk ik de eerste in de mediacentrale.
1: Wat staat hij er nou van bij?
0: Ja, het loopt allemaal een beetje dimmekom. Want je bent er wel 2 of 3 keer geweest. En,
1: maar zo'n eerste keer, dat vergeet je dat nooit weer.
0: Nee, dat was, nou ja, ik was zo zenuwachtig dat ik er allemaal niks meer van had. Nee.
1: Maar ongetwijfeld met Henk Scholte en Rolf Schreuder.
0: Uiteraard. Zonder hen was er geen Twee Deuntjes sessie natuurlijk.
1: En met de hele band?
0: Met de hele band. Ik heb de opnames niet terug. Dus ik deed beide nummers die we doen hebben. Ik denk dat we meer dan 2 doen hebben, eerlijk gezegd. Maar die stond op de coöperatie en dat is van 2012.
1: Dus dit is de Kurt Vuur.
0: Dit is de Kurt Vuur, dus ik denk dat het met de gebroeders Schubbels en Jeroen de Jong is. Dat was de extra grote variant van de Nozems, waar we de coöperatieploenen met Max hebben.
1: Dus er was een flinke operatie door in de mediacentrale met al dat volk.
0: Die passen er allemaal net aan, maar gelukkig ben het geen dikkers, die jongens, dat is schuld.
1: Ja, er is natuurlijk heel veel boord bij hè, bij zo'n Twee Deuntjes sessie.
0: Ja. Nee, nou, het is sowieso altijd, want dit is waarschijnlijk voordat we die ploren gemaakt hebben. Het is altijd wel belangrijk om die nummers even vast te leggen. En dat is het. Ik is natuurlijk zelf altijd wel even de recorder aan zetten. Maar zo'n sessie voor de radio, daar zit toch een beetje spanning op. En het is toch een soort performance, een optreden. En dat geeft dan een goeie indruk van hoe zo'n nummer de first wordt. En het is wel grappig om dat terug te doen. Ik ben altijd heel kritisch, vlak nadat het doen is. En ah, ik wil nooit in de lust en waardeloos. En ik zing hier allemaal verkeerd. En dat is niet hout. En dit maar anders. En als dan nou ja, nog 15 jaar is dat. Hè? 15 jaar, jongen. Als dat dan terug is, dan achtervolg me dan allemaal dik met. En dan denk ik, god, wat een goeie band. En toch wel redelijk goud zong en zo. En wat leuke namens. En dan ben ik er hartstikke blij met, ja.
1: En we gaan dus dan ook ja, wat een echte klassieker van die woorden is. Slitozie aan benul.
0: Ja. Ja, die had ik zo'n blijkbaar afgeschreven. Ik weet niet, ik heb maand in eerste exloge maand in onze schaal zitten om die nummers te schrijven. Maar ik weet dat deze al eerder kloor was. En
1: was toen nog dat toen aan dat nummer begon?
0: Nee, eerlijk gezegd was ik toen niet zoveel van. Ik ben er al op wies met het nummer. Het gaat over Slitozie aan benul.
1: Alzheimer, dementie.
0: En,
1: herkenbaar thema natuurlijk.
0: Ja, al herkenbaar. Daar ook naar woorden de tijd vallen. En mijn moeder zat in die tijd in verzorgingshuis en die had wel last van. En het gaat niet over mijn moeder, maar over een echtpoor. Van de man elke dag bij zijn vrouw visite komen. Die vrouw die weet niet meer dat wel hij is, zeg maar. En daar had ik door ook wel zo aan. In dat huis. En daar vond ik dan om een beetje afstand te nemen tot de situatie met mijn moeder. Ik kies toch over het onderwerp slimmer zonder dat het al heel persoonlijk was. Maar het vuilde wel heel persoonlijk. En ik heb hem ook in die tijd niet voor gezongen. Live, want we zaten toch meer in kroegen en festivals, dan kun je zeg maar worden popbandje speelt. En dat valt er net altijd aan even kosher om dat dan te zingen, weet je wel. Zo'n nummer voor zo'n privé-emotie met rest. Omdat ze verdronken lui in een café of zo te zingen, dat valt er niet zo gauw. Dus ik doe hem nou wel weer. Ik heb een beetje anders arrangeerd en zo. En,
1: maar wie komt terug naar 12 januari 2011, Mediacentrale, Wethouders en de Nozems, Slitozie aan het benul.

0: Schitterende voering van Sitozi aan benul. 12 januari was het, 2011. De mediacentrale en twee deuntjes sessie van Bert Hadders en de Nozems. Er staat nog een nummer hier op de rol. Voor dezelfde sessie, Reunie in Sodom.
1: Ja, die had ik dit mee ook al kloor.
0: Ja, dat zal wel.
1: Voordat ik naar de Sexlomot ging om die nummers te schrijven. En dat was ik nou, want dat was eerst geen nummer, maar een stukje.
0: Een stukje?
1: Ja, een soort kolompje, oh, zeg maar. En, want ik was, wat ik nou nog steeds doe, met Herman Sandman op pad. En nou verkoopt me de Schouwburg uit, maar in de tijd speelden we dan in de achterzoltje van de bibliotheek in Troepel Knol of zo, of zoiets. Voor dat iemand of zo. En ik had nog nooit zoveel luidjes. En hij zei van, schrijf dat toch een poel wie? En ik zeg, ja, maar zo makkelijk gaat dat nooit. Hij zei, nou, ik schrijf toch ook vier stukjes in de week. En ik zeg, ja, maar dat is veel makkelijker dan een luidje schrijven. En ja, dan moet er wat zijn. En toen ben ik denk, dat zal ik even zo'n stukje schrijven. En ik moet eerlijk zeggen, dat is veel makkelijker dan een luidje. Dus ik had zo'n stukje en ik denk, ja, wat maakt er dan met? Zeg ik, toch heb een muziekje eronder en heb ik ook een luidje. En dat reunie is zo omkomen. En dat, ja, nou, dat had ook nog wel weer. Er was een bepaalde band die nog zoveel jaar reunieerde in Winschoten, in Sodom. En ik was er zelf naar bij, maar ik had een ooggetuigen verslag gekregen van...
0: Het is echt gebeurd.
1: Van een kameroos van mij. Ik heb er wat bij fantaseerd, maar het had heel goud kunnen gebeuren. Zeker in Sodom.
0: En daar zingt ook zo leeg, hè?
1: Diegene? Nee, die had een wat rauwe stem, hè. Ja. Nee, er moest verder niks achter zaken.
0: Ik ben wel heel nieuwsgierig.
1: Nou ja, toch maar. Tel ze maar af.
0: Je gaat luisteren naar Reunie in Sodom van Bert Hadders en de Nozems, 12 januari 2011.

Zus van volgen de laatste tijd. Beentjes die weer bij me komen. Er worden avond overreunieerd in muziek maken in Nederland. Ze was ook laatst met het eerste optreden in 23 jaar van de oostgrunnige rockers The Big Bones. The Big Bones. Ze werden er allemaal, behalve bassist Gerard, dat je op tijd kan was. Vond dat hij dan door, ja, zeg hij, de vragen zanger Eltjo. Gee, hij was vroeger de koningin van het Maakplein en zo dan. Alle kerels won wat mol, met Gea Brommers kieken. En de Marsen deed net dan ook. En dan zeggen ze nog dat vrouw Lunaid in techniek geïnteresseerd ben. En voordat ik u mijn zender op zijn laten kon, was ze al een Eltjo blieb man. Eltjo reed een busje van de band. En dat was wel zo warm en dan kon die winterdag, zeg hij. Nijd verloot, dat was er een lutje, Eltjo. En moesten we iemand anders de Brommers laten zijn.

Drie kinderen en duizenden Marlboro Lights later was moest het bigea er wel af. Jeltjo had ons niet herkend. Zijn mooie windschoten rakkapsel was verzwonnen en waar er nog aan oor had, zijn verstapt onder een John Deere petje. Drumme Gossel was al doen toen feest nou begonnen moest, dus die was niet slim veranderd. Lutje Eltjo speelde bas. En nu van Jonkie met een blond prukje oor, worden we een huilenportie al in smeren.

Achter teugel zat Kees Groting. Hij er in de tijd alleen nog maar bij was, omdat zijn voor- en elektronica zo ook op knol had. Was wel handig voor de snoetjederij, vonden de jongens. Kees haar winkel overnam en was nou de trotse eigenaar van een huilenketen witgoudzoel. Zag ze hem zeker elke week op TV Noord met zijn eigen wiese kop in de wasmachine steken. Witgoed van Groting past op iedere begroting. Was het maar opkomen. De band begon met Born to be Wild. En daar ze bij Proud Mary aankomen waren en Gea het podium beklom om de partij van Tina Turner te zingen, ik me een rustig hoorn. The times they are changing.

0: rolling, rolling, rolling on a river. Rolling, rolling, rolling on a river. Rolling, rolling, rolling on the river.
1: Ja, goeiedag. Mijn naam is Gert Senema, Groepskerk. En in 2002 heb ik met Nico Gerberson bij Henk Scholten West voor het programma Twee Deuntjes, dacht ik.
2: Een Twee Deuntjes sessie.
1: Ja, klopt, klopt.
2: 2002, dat is een zet leden.
1: Ah, man. Ja.
2: En met Nico Gerberson, dus de aanvaardoeteling. Eerst even, wel is Nico Gerberson?
1: Nico Gerberson is een beeldhouwer en hij had ook docent geweest op Minerva.
2: Collega van die?
1: Ja, hij is met pensioen. En Nico die organiseerde beelden tentoonstelling in Haren, in de Hortus. En die had mij door vooruit nodigd. En zo ben we aan de proort komen en hij mocht wat muziek en ik mocht wat muziek, maar alles... Nou, een beetje bij het uitvinden, zeg maar. Hè. Dus heel serieus was het allemaal niet. Maar Nico zei anders dan, gewoon een keer met een beiden wat uitvinden. Misschien wordt het wat. En nou ja, ik had wel liedjes hè, die ik mocht daar. En ik had nog geen band, dus ik dacht... Nou ja, dat kan ik met Nico heel mooi een beetje het voetlicht brengen. En Nico speelde accordeon. En... Het was ook echt een, of het is, ja, was een echte entertainer ook. Echt,
2: En hij heeft ook een beroemd beeld, hè, in Stadstad.
1: Ja, dat klopt. He, dat is de Bureauste Poort, he, dat is de klik. He, dus,
2: het is niet de middelvinger.
1: Nee, het is niet de middelvinger, maar het is de klik. En, nou ja, dus zowel op het gebied van beeldende kunst als muziek. Ja, ik kon dat hartstikke mooi vinden.
2: Je was in 2002, ja. Martini Kerkhof. Ja. Waar was je er nog van?
1: Nou, ik weet nog dat ik door kwam met Nico. En ja, hartstikke gemoedelijk. Hè. Jaap Nienhuis liep er rond. En Henk die... Hij stelde ons zeer op gemak. En, maar wat ik zeg, het ben host mijn eerste schrijden geweest op het gebied van muziek in de openbare ruimte, zeg maar.
2: December 2005.
1: Ja.
2: We hebben hier vijf liedjes.
1: Ja.
2: Welke gaan we belusten?
1: Kijk nou. Amatol. Dat liet mij... Dat is denk ik het mooiste om te laten horen. Die is nog nooit op Ploort verschenen. Dus,
2: heeft er nog een toelichting nodig?
1: Ja, het is een liedje over ja, wat de tol vermag en waar het in tekort schiet, zeg maar.

0: speciale editie van Twee Deuntjes voor ons cliënt. 24 jaar, Twee Deuntjes sessies. De mooiste opnames uit al die sessies die er afgelopen 24 jaar opnamen ben bij Noord. Dat doe ik hier samen met Rolf Schreuder. Zeg, ik weet niet, doe ik eens ook klokken. Het is zeker om alweer tijd voor Nijs en reclame. Maar we hebben nog mooi wat minuutjes over voor een nummer uit zo'n sessie. Dat is van Sven de Nij.
1: Ja, was een volstrekt Nij bandje. En Henk had ze natuurlijk ontdekt. Want ze waren volgens mij ook een keer bij de Dag van de Groninger Muziek of de Dag van de Groninger Tolwest in het Groninger Archiefgebouw. En Henk had Bas Schreuder en zijn passieband benuigd om bij ons op te komen nemen. En dat wilden ze wel.
0: Ja, het was een veelbelovend bandje op dat moment.
1: Ja, want zij hadden ook al contact met Excelsior. En dat was gewoon een heel andere, the other way around, zeg maar. We waren gewoon in het begin dat ze daar groeg op de radio wilden. Maar het was al een aansturmend bandje.
0: Yeah.
1: Wat ook wel bij Noord langskomen wil.
0: Ja. Yeah. Het is een liedje waarvan de tekst geschreven is door Fieke Gosselaar.
1: Zeker, het gedicht Machines.
0: Welk jaar is dit?
1: Ik wou dat goud, het was op 13 mei 2013.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Je luistert naar Groningen 1.

0: dag.
1: Het is nu 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 dode en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
2: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
4: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
2: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!

Ja, een jaar of 12 zou die geweest zijn. Jantje Smit. En ik zing dit lied voor jou alleen. Goed, luisteraars. We zijn ermee begonnen. Het Hollandse Dag hier bij Radio Westerwolde. Het is donderdag 14 mei 2026. Hemelvaartsdag. Ik zeg een hele goede morgen. Nou, ik mag bij je zijn tot aan de klok van 12 uur. Nou, dat ga ik in mijn drie uurtjes doen. Natuurlijk heel veel gezellige muziek voor je draaien. Tegen 21:15 gaan we even bellen met Alex Zillinga, de voorzitter van plaatselijke belangen Redenbrug. 4 dagen feest en kermis, dus daar gaan we straks even meer van weten. En tegen 22:45 ga ik even bellen met Anton Vos, de voorzitter van Stichting Baansport Blijham. 6 juni is daar de Autospeedway en ook daar willen we meer van weten. We gaan eerst eens even wat rustig bijkomen. We gaan even een bak koffie doen en wat lekkere muziek. Wat dacht je van deze? Henkie Wijngaard en Hey Suzy.

0: hele dag op Radio Westerwolde. Vanaf 8 uur 's morgens tot 6 uur. De hele dag.
1: Radio Hollanda.
2: Meneer de president, slaap zacht.
0: Op Radio Westerwolde.

De New Four. En kan het zijn dat ik verliefd ben? Goed, ook in Pietra wordt geluisterd. Ik kreeg nog een berichtje binnen. Simon en Wilma luisteren mee. Die hebben de tv aanstaan, dus ik ga even zwaaien zo. En dan komt het helemaal goed. Goed, ook dankjewel daarvoor. Goed, mocht jij een groetje willen doen, dat kan natuurlijk. Geen verzoekjes, want daar is deze programma niet voor. Maar als je snel even een groetje wilt doen, dan mag je even naar de studio toe bellen. Deze plaat, die hoef je niet aan te vragen hoor. Wordt helemaal voor jou gedraaid. Dit zijn de Heikrekels en Lieve Meid.

regionaal talent, Lucas en Gea Hulshoff. Nu ik bij jou ben. Ja, en een tijdje geleden heb ik het plaatje gedraaid van de Wolkers, Dance of Love. Je zult wel afdenken van Nederlandstalig muziek. Nee, het is Nederlandstalig product dat wordt er gedraaid hier bij Radio Westerwolde. Dus het kan ook een mooie Engelse plaat zijn. Goed, eens even kijken. Tussen 9 en 12, dan ben ik voor jou aan het draaien. Tussen 12 en 2, Gerrit Pelletier. Tussen 2 en 4, Gert-Jan Bos. En tussen 4 en 8, Julian Buist. Dus we hebben de hele dag weer mooi ingevuld. Deze plaat. Kippenvel, Jannes. Dat gevoel van samen zijn.

komen gewoon uit Limburg. Ik heb het over de classics en Ashes en Diamonds. Nou, mocht je vandaag niks te doen hebben, de feestweek in Bellingwolde gaat beginnen, de Redenbrug. Gaan we straks even mee bellen, Alex Jelinga, de voorzitter. Kijk eens naar buiten, het zonnetje schijnt. We zouden toch de hele dag regen hebben. Nou, ik weet het echt niet. Goed, wat dacht je van deze? Romy en Tjeerd. Mooie moeders en mooie dochters. Goedemorgen.

Menig stemmingsorkest mag dit meemaken. Solidair en te veel voor mij. Ze hebben in menig dorp feesten gebouwd. Oh, oh, oh. Leuk. We gaan even naar mijn piratenkoffer. Daar heb ik deze plaat uitgehaald van William W. En kunnen wij elkaar niet vergeten.

Django Wagner. En toch blijf jij me trouw. Goed, ik heb nog geen vocale plaatje voor je. Het eerste uur, wat is die snel gegaan? Dat gaan we even doen met Jan Smit. En dan volg je haar benen.

Ik begon met Jantje Smit en ik eindig met Jan Smit in het eerste uur. Goed, luisteraars. Het eerste uurtje zit er alweer op. Ik heb nog twee uurtjes te gaan. Dus we gaan even naar de koffie en dan zijn we zo dadelijk weer terug met mijn deel 2. Te zeggen, graag tot zo.

0: is nu 10:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

René Schuurmans en Als ik haar zie. Luisteraars, welkom terug. Mijn deel 2. Hollandse dag hier bij Radio Westerwolde en G1. En ook de luisteraars van G1, goedemorgen. Ja, zo mag dat gezegd worden. Goed, wat gaan we allemaal doen in dit uur? Tegen 9:15 ga ik even bellen met de voorzitter van plaatsverbelangen Redenbrug, Alex Jillinga. En die gaat ons iets vertellen over de feestweek, wat daar gaande is. Ja, we zouden de hele dag regen hebben, maar ja, als ik een beetje om me heen kijk, het zonnetje schijnt. Heerlijk. Nou, waar dit programma voor gemaakt is, we gaan lekkere muziek voor je draaien. Veel Nederlandstalig, maar ook wat Engelstalig muziek. Dat betekent de Nederlandse productie. En wat dacht je van deze plaat? Stef Eckel. En dus.

0: Belinda Kienaar. En het leven valt best mee. Ik heb aan de lijn de voorzitter van Plaatsverbelangen Redenburg. Goedemorgen, Alex.
1: Goedemorgen, Wiltje.
0: Hoe is het?
1: Goed.
0: Ja, alles vert, alles klaar?
1: Ja, tot zover, ja. Een beetje puntje dat we hier nog en dan gaan we los, hè?
0: Nou, hartstikke mooi. Ja. Dus ook het drankje is ingeslagen?
1: Jo, alles is perfect, dus alles is voor elkaar, dus
0: top.
1: Dat komen we niet zonder te zitten.
0: Ja, goed, Alex, 4 dagen feest bij de Redenbrug.
1: Met, klopt.
0: Met kermis erbij.
1: Alles erbij, ja. Verwarmde feesttent trouwens, dus het weer is ook niet helemaal zoals het een beetje mag, maar...
0: Nee.
1: Dus als ze komen, dan kunnen ze lekker warm zitten. Dus ik kom allemaal van deze kant op.
0: Dicht voor elkaar, Alex. Even de 4 dagen even doornemen met jou, wat er allemaal te doen is. Als mensen zich vervelen, kunnen ze naar de Redenbrug in Bellingwolde.
1: Jawel, is genoeg te doen. Dus vanmiddag om 2 uur, zeg maar, dan begint het. Dan is de opening met burgemeester Velema. En muziekvereniging Excelsior 65 uit Bellingwolde. Allemaal wel bekend, neem ik aan. Die zien al sinds jaren en dag zijn die al bij ons, zeg maar, in de tent.
0: Ja.
1: Dan om 2:30 is de muziek van JP Events. Met Jan Pieter, hier een dorpsgenoot, zeg maar.
0: Ja.
1: Vroeger bekend van de Rio's. Dat is ongeveer tegen 5:30 is dat ongeveer klaar. Dan moeten wij ons dus voorbereiden op de grote bingoavond. Om 8:00. De inloop is vanaf 7:00, zeg maar. Daar worden dan 10 rondes gespeeld. Waarvan 2 superrondes met fantastische prijzen. En kans op 2 keer €200, zeg maar.
0: Kijk eens
1: op het eind, zeg maar. Ja, ja, dat is een moeite waard, hoor.
0: Ja.
1: Kaartverkoop is, nou ja, net al gezegd, om 7:00 aan de deur. Je kunt dus een boekje kopen van 10 kaartjes, zeg maar. En dat is €15. En ja, dat je een hele avond gezellig hebben.
0: Ja, dat is niet duur, hè?
1: Nee, ik geloof. En natuurlijk verwarmen is wel belangrijk, hè, voor de oudere mensen die ook willen komen. Dus ja, dat. Dus dan is eigenlijk de donderdag, nou ja, klaar. En dan is de kop eraf. En dan gaan we naar de vrijdag natuurlijk.
0: Ja.
1: Om 2:00 middags is dan een optreden van de cheerleaders, de sportvereniging uit Blijham. Die meisjes, dames, die dansen wat op... moderne muziek, zeg maar, van tegenwoordig. En dat gaat echt voor rap en veel gymnastische oefeningen zo erbij. Dus ja, dat is ook wel heel mooi om te zien, zeg maar.
0: Ja, ook voor de jeugd, hè?
1: Ja, de opa's en oma's, die werden er vorig jaar ook veel bij, zeg maar. En
0: ja.
1: Vaders en moeders, en dat is echt wel mooi om te zien, zeg maar. Tevens is om 2:30 buiten... bij goed weer natuurlijk.
0: Ja.
1: Is valkenier Martin Beens. Die is daar aanwezig. Die neemt zijn roofvogels mee. Dat zijn valken, uilen, buizerds. Dus iemand die nog nooit een vogel, of in ieder geval een uil of een buizerd van dichtbij heeft gezien, dat is echt wel spectaculair, hoe die dieren eruit zien.
0: Ja.
1: Dus die moeten kan ook even opkomen om te kijken van hoe dat er allemaal in zijn werk gaat, zeg maar. Hij gaat ze ook in blijven vliegen, dus dat is wel echt wel heel interessant. Dan om 8:00 s'avonds hebben wij een Hollandse avond. Met onder andere de Beatrocks. Dat is net zo'n beetje als Piraten Oude Power, zeg maar.
0: Ja.
1: Daar moet je een beetje aan denken. Dan de Alpenzusjes, ook wel bekend natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: Jan Begel.
0: Ja, bekend.
1: Ook bekend natuurlijk. Robert Pater.
0: Ja.
1: Anita Berens, een dorpsgenoot.
0: Ja.
1: Robert Leventer, ook een dorpsgenoot. En René Becker, die kwam die avond. Dus wel een mooi programma, dacht ik zo.
0: Ja, dat dacht ik ook, ja. Dat muziek wordt hier ook vaak gedraaid bij de radio.
1: Ja, klopt, ik hoor het, ja. Zijn nog tickets beschikbaar? Je kunt ze nog kopen onder www.ticket-dog.nl. Als je denkt van het wordt mij te druk, dan kun je altijd nog op Facebook kijken naar Plaatsenbelang Redenbrug en dan wijst zich dat vanzelf.
0: Ja, top.
1: Tevens kun je ook gewoon bij de deur betalen, maar dan ben je even wat meer kwijt als dat je online bestelt.
0: Ja.
1: Dus. Dan, de zaterdag 16 mei hebben wij smiddags om 2:00 RC Big Scale Yankees. Ja, dat is een beetje Engels. Een beetje een moeilijk woord voor mij ook.
0: Ja.
1: Dat zijn bestuurbare auto's. Op benzine, zeg maar, 2-takt. En het lijkt net alsof dat niet voorstelt, maar als je daar in gaat zaten, dan zal je zien dat het echt wel een spektakel is.
0: Ja.
1: Wat voor een vermogen dat er nog in die kleine autootjes zit, zeg maar. Dus even kijken, zeg maar. Dan ook diezelfde middag om 2:30 hebben we brandweer Bellingwolde. Die geeft een demonstratie. Die hebben daar twee sloopauto's staan, zeg maar. Met twee poten erin. En leven niemand, dat doen we niet. Die proberen die poppen zogenaamd te redden. Die slaan de raam eruit en ze knippen de daken af. En de brandweerwagen staat er, ook. Dus die kinderen kunnen ook even in de brandweerwagen zitten. Dus ook wel even leuk, hè?
0: Ja.
1: Dacht ik zo. Dan hebben wij s'avonds om 8:00 de reunie van Jongerencentrum Reendiep.
0: Ja, dat wordt een spektakel volgens mij.
1: Ja, dat is wel te verwachten.
0: Jaren geleden, hè?
1: Ja, het is over 10 jaar geleden.
0: Ja.
1: Dus wij dachten, tenminste, iemand kwam op het idee om dat bij ons in een feesttent te doen.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Dat was natuurlijk een geweldig idee.
0: Ja.
1: Dat kwam allemaal nog oude ishockey van toen.
0: Ja.
1: Ik denk aan Johannes Ouwen. Arie Schut. Ja. Ik denk aan Erik ergens, zeg maar. Er waren zoveel.
0: Ja,
1: jij hebt zelf nog gedraaid, hè?
0: Ja.
1: Dus Jan, ik zeg ja, dat wordt een spektakel, denk ik.
0: Ja.
1: Dus dat is hartstikke leuk. Ze hebben daarna tevens nog de oude draaitafel nagebouwd.
0: Nou, dat, die was. Ja, dat is mooi.
1: Dat weet je al wel. Dus die kwam ook op podium te staan.
0: Ja.
1: Maar met toeters en bellen eromheen. Dus,
0: echt op de oude manier.
1: Ja, echt op de oude. Ja.
0: Ja.
1: En dan kom je, er kwamen natuurlijk mensen tegen die je vroeger daar ook hebt getrokken. En dan wel belangrijk dat je elkaar in beheer ziet, denk ik.
0: Zo is dat.
1: Daar gaat het ook een beetje om, hè? Daar is het maar niet. Dan, zondag 17 mei, dan zit er alweer op. Ja, dat klinkt
0: snel,
1: maar gaat ook wel op. Om 10:00 tot 5:00 hebben wij een markt, een vrijmarkt. Er zijn ongeveer 35 stands al opgegeven aan braderiespulden.
0: Ja.
1: De vrijmarkt is dan een beetje ramstof van rommelmarkt, zeg maar. Dus ik denk dat ook wel goed gaat komen.
0: Ja.
1: Het weer lijkt ook wel gunstig. Het blijft hier wel droog.
0: Ja.
1: Dat is ook belangrijk natuurlijk. De feesten is natuurlijk ook gewoon open. Om 1:00 ben dan live muziek, zeg maar, met Peter Geurts. Dus die zit er lekker in te spelen onder de luifel, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan kun je nog even een napje, een drankje halen. En dan is het tegen 6:30, zeg maar. Dan is het weer klaar.
0: Ja. Dat gaat snel, Alex.
1: Ja, dat klopt.
0: Heel veel werk aan gehad vooraf.
1: Ja. En vooral dan dat werk waar je er vooraan hebt.
0: Ja.
1: Dat is echt intensief. Ja.
0: En er is nog een kermis volgens mij, hè, voor de kinderen.
1: Ja, zeker. Ja, dat is een hele leuke kermis, hoor.
0: Ja.
1: Dat is echt wel een schiettent, grijpertjes, kop van jeut, draaimolen voor de kinderen, zweefmolen, eterij, zeg maar, oliebomenkraam, noem maar op.
0: Ja, hartstikke mooi.
1: Het is er echt wel lekker vol, zeg maar.
0: Ja, nou, goed hebben jullie best gedaan, Alex.
1: Ja, denk ik.
0: Waar je trots op zijn op het bestuur en de vrijwilligers natuurlijk, want daar kun je niet zonder.
1: En sponsoren, hè?
0: En sponsoren natuurlijk.
1: Heel belangrijk.
0: Ja. Goed, Alex. Dus iedereen even naar de Ridderbrug vandaag.
1: Ja.
0: En dan kunnen ze ook...
1: Vandaag en morgen en overmorgen en zondag.
0: Ja, dan kunnen ze even de lijst bekijken wat er allemaal te doen is.
1: Ja, precies.
0: Oké. Hey, Alex, dankjewel.
1: Ja.
0: Succes.
1: Ja,
0: bedankt. En wij

0: hele dag op Radio Westerwolde. Vanaf 8 uur 's morgens tot 6 uur. De hele dag.
1: Radio Hollanda.
2: Meneer de president, slaap zacht.
0: Op Radio Westerwolde.

Dat is een tijd geleden de Snowball Trio uit de jaren 70. En hallo Venus en hallo Heidi Angelina. Een hele naam, groep namen erbij. Goed, en daarvoor hoorde je de Voortak, ook uit de jaren 70. En ja, heel veel muziek uit het hitverleden, uit de Piratenkoffer van mij natuurlijk. En van Radio Westerwolde en de G1. Goed, maar mocht jij een groetje willen doen, je mag wel even bellen hoor. Dat is geen probleem, maar geen toepasselijk plaatje. Want wij hebben zelf leuke muziek uitgezocht. Waaronder deze plaat van Jacob en Sylvia. En je mag bellen 0599 313579.

Julian. En jij bent voor mij het meisje. Nou, hij is binnengekomen hoor. Julian, die zit hier al. Normaal is het van 4 tot 6, maar even het lijstje bekeken. Ja, leuk. De moeite waard dat je blijft luisteren naar Radio Westerwolde in G1 natuurlijk. De hele dag het Nederlandstalig product. Waaronder deze plaat, Gradamen. Hallo, ik hou van jou.

onze zingende melkboer Buddy en de jongen met de mondharmonica. Ik heb nog twee vocale plaatjes voor je in dit tweede uur van de Hollandse Dag hier bij Radio Westerwolde en G1. En dan gaan we ten tweede keer even aan de koffie. Is Freddy Casby en Bimbo.

wordt ook gezongen door Nick McKenzie. Maar dit is het Nederlandstalig product van Peter Kolen en Guanita. Goed, luisteraars, we zijn aangekomen aan het einde van het tweede uur van de Hollandse dag hier bij Radio Westerwolde en G1. Goed, we gaan even aan de koffie en dan zijn we zo dadelijk weer terug met deel 3. En ik zou zeggen, graag tot zo.

0: Het is nu 11 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van vreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Donderdag tot en met vrijdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela, met gratis bezorging.

Vriend van de show, Jannes, een meisje uit Arcadia. Goed, mijn laatste uur, tot 12 uur. De heren zijn al binnen. Gerrit Pelletier is binnen. Julian is er, maar die zal nog wel naar huis toe gaan, denk ik. Ja, hè? Goed, en ik ben bij je tot aan 12 uur. Dus we gaan nog een lekkere muziek voor je draaien. De Nederlandse dag hier bij Radio Westerwolde. En ik zeg het al, als je erbij wilt horen, geen verzoekjes. Maar je mag gerust even een groetje doen. Dan bel je maar even naar de studio 0599-313-579. We gaan even terug in de tijd naar de jaren 70. Met Wilma en vader Abraham. En zou het erf zijn, lieve opa.

0: Lekker terug in de tijd met Luf en de Trojan Horse. En ik heb eens even kijken, de voorzitter van Stichting Baansport Blijham. Anton, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met Anton?
1: Ja, goed. Ja, rond, gezond en nog steeds warm, zeg ik altijd.
0: Ja, ik durf het ook bijna niet te vragen, maar je hebt het druk volgens mij.
1: Ja, we zijn weer druk bezig op de baan om alles klaar te krijgen.
0: Is alles al klaar, Anton?
1: Nou, bijna. We zijn nog zijn altijd een paar kleine dingen die nog gedaan moeten worden. Maar er wordt weer hard gewerkt door onze klusploeg. Dus daar zijn we ook enorm blij mee.
0: Nou, zonder vrijwilligers kun je helemaal niks natuurlijk.
1: Nee, dat is een ding wat zeker is. Ja. Het wordt ook steeds lastiger om ze te vangen, zeg maar.
0: Ja, precies. Hey, Anton, 6 juni, dan is er weer Autospeedway in Blijham.
1: Ja, klopt.
0: En wat gaat daar allemaal gebeuren?
1: Nou ja, we hebben dan gewoon weer onze normale programma draaien we dan. De junioren komen weer. Hè, die vanaf 12 jaar tot de leeftijd van 18. Ja. Hè, dus de jeugd heeft de toekomst, zeggen wij dan altijd. Ja. En dan hebben we de 1400 cc-klasse. En dan tot 1850 cc, 1700 en meer. De vrije standaard en de rodeo. Dus het belooft weer een mooi spektakel te worden die dag.
0: Ja, en is alles al vol?
1: Nee, wat ik begrepen van de mensen die over de inschrijving gaan, zijn er hier en daar nog wel wat plekken vrij.
0: Oké, dus als er nog mensen aan het luisteren zijn die een crossauto hebben staan en die kunnen zich nog aanmelden bij jullie.
1: Ja hoor, dat is geen enkel probleem. Dat kan gewoon via onze website. Daar staat het inschrijfformulier en dan kunnen ze zich inschrijven.
0: Nou, hartstikke mooi. Verder gaat er nog iets gebeuren om het racen heen? Demonstraties?
1: Nee. Dit jaar hebben we er geen demonstraties bij. Vorig jaar hadden we de ouderwetse stokkaars, die hebben we gehad.
0: Ja.
1: En die hebben dan een demo gegeven. Maar ja, we hebben dit jaar besloten om in elk geval voor deze wedstrijd besloten om er niks bij te doen in het programma. Toch eens een keer te zorgen dat we nou een keer een beetje op tijd klaar zijn.
0: Ja, het is altijd druk, hè?
1: Het is altijd druk. En op een of andere manier, het loopt toch altijd wat verder uit dan we eigenlijk hopen. Maar toch maar. Dat zijn van die dingen.
0: Ja, dus als mensen zich vervelen, zaterdag 6 juni.
1: Ja, om 12 uur.
0: Ja.
1: Volgens mij vanaf een uurtje of 9, half 10 is de poort open.
0: Ja.
1: Dus dan kunnen mensen gewoon langskomen.
0: Oké, wij van Radio Westerwolde komen ook graag even weer langs.
1: Nou ja, we zien jullie ook altijd graag bij ons op de baan.
0: Hartstikke
1: mooi. Dat gaat helemaal goed komen.
0: Komt zo, zeker goed. Misschien bellen wij binnenkort nog wel even een keer. Hè?
1: Nou, dat lijkt me leuk.
0: En dan spreek ik daar even met jou af.
1: Nou, helemaal goed.
0: Goed. Hey, Anton, dankjewel.
1: Hey, dankjewel,
0: Wiltje. En tot 6 juni.
1: Tot 6 juni.

Stephanie Janssen en Zeg Eens Meisje. Goed, en mocht jij je vervelen, 6 juni, Autospeedway in Blijham. En dat begint om 12 uur in de middag. We gaan verder met Mark en Dave. Ze was zo mooi.

0: ganse dag op Radio Westerwolde. Vanaf 8 uur 's morgens tot 6 uur. De hele dag.
1: Radio Westerwolde.
2: Meneer de president, slaap zacht.
0: Op Radio Westerwolde.

over regionaal talent gesproken. Siska en de Nightbirds. En ze woont hier gewoon in Vlagtwedde en in al mijn mooie dromen. Goed, eens even kijken. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Ik ben tot 12 uur ben ik bij je. Van 12 tot 2, Gerrit Pelletier. Hij zit hier al in de studio. Gaat zich zometeen even warm lopen. Daarna van 2 tot 4, Gert-Jan Bos. En van 4 tot 6, sluit alles af. Ook met een leuke plaat, hè, op het einde. Ja. Julian Buist, ja, hij is normaal op de zaterdag... met de jongerenprogramma is het meer. Wat andere muziek wat we van hem gewend zijn. Dus ik ben benieuwd. Ik heb de lijst al even gezien en het ziet er allemaal goed uit. Deze heeft hij niet in de lijst staan. Die ga ik voor je draaien. Gradamen. De straat is zijn woning.

Corrie en de regels uit de jaren 70. En huilen is voor jou te laat. Ja, ik had al even gezegd dat je wel een groetje mag doen. Ik kreeg van mijn chef uit Duitsland een berichtje binnen. Goedemorgen, mijn kleine Nederlandse vriend. Nou, dat hoort al goed natuurlijk. Ik stuur even een vriendelijke groet voor iedereen die zit te luisteren. Een fijne dag namens mij uit Duitsland. En alles komt even van Martin. Dus Martin, dank je wel daarvoor. We gaan eens even kijken wat wij straks even gaan draaien. Maar eerst maar eens even deze plaats. De Josh Baker Selection en Fly Away Little Paraguaya.

Gebroeders Kool en Gas op de Lolly. Goed, ik heb volgens mij nog geen vocale plaatje. En dan gaat Gerrit Pelletier, die neemt alles over en die gaat tot 2 uur. Eerst pas even deze plaat van Sascha Veld. Ik kan niet lachen. Wenn du traurig bist.

Het Nederlands product, Sascha Veld. Ik kan niet lachen, wen doe het gauwerig best. Goed, voor mij zit het weer op, 3 uur lang. Het Hollandse Dag. Zometeen Gerrit Pelletier, daarna Gert-Jan Bos en dan Julian. En ze zijn allemaal hier in de studio, want ze gaan lekker hapjes maken. Dus wanneer ga zo weg. Goed, veel plezier. En ik heb het met veel plezier gedaan. Ze zeggen bye bye en zwaai zwaai. Hoi hoi.

0: Het is nu 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en 10 mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Selina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Selina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
3: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Donderdag tot en met vrijdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela, met gratis bezorging.

luisteraars. Welkom bij deze Hollandse dag op Groningen 1, Radio Westerwolde. Nou, tot 2 uur ben ik bij jullie. Ik heb allerlei leuke platen uitgezocht. Een keer van anders wat als gezelligheid of verzoek natuurlijk. Nu kan ik zelf bepalen wat ik ga draaien. Nou, na mij komt Gert-Jan met Randy, geloof ik. Dat is een duo-presentatie. En de laatste 2 uur wordt ingevuld door Julian Buist. Dus allemaal blijven luisteren tot 6 uur. Nou, je hebt net even kunnen luisteren naar de scene, Blauw. Van de band rondom TLO, die helaas niet meer onder ons is. Maar ze treden nu wel weer op, geloof ik, met de zanger van de kast, Siep van de Ploeg. Dus wie weet, horen we weer nieuwe muziek van hun. Dan gaan we even gauw verder met Jannes, Wel of Niet. En daarna moet je maar blijven luisteren wat je wil horen. Ik heb een hele leuk programmaatje samengesteld, dus blijf lekker luisteren. Hier is Jannes met Wel of Niet.

De Cats met Be My Day. Ook altijd een van de leukste platen, een vrolijk plaatje natuurlijk. Zometeen gaan we luisteren naar Venus, Shocking Blue. Nou, daar heb ik nog allemaal meer uitgezocht. Ook heel iets anders. Zometeen komt er ook echt een bluesrock nummer van de QB and the Blizzards. Nou, je zegt wel even, blijf lekker luisteren. En je kunt natuurlijk geen verzoekje doen, maar mocht je een groet willen doen, kun je altijd even bellen met 0599-313-579. Hier is Shocking Blue met Venus.

Ja, dat was QB and the Blizzards met Apple Knockers Vloghouse. Is een hele mooie plaat. Ik weet niet of je de LP kent. Moet je ook eens een keer gaan luisteren als je van dit genre muziek hoort. Het is echt een van de betere LP's die door een Nederlandse band gemaakt is. Nou, voordat we gaan met Anton Smit. Ook even Gronings muziek tussendoor natuurlijk. Mocht je iets willen van je laten horen of een groet doen. Het verzoekje kan helaas niet, maar je kunt wel een groet doen. Even bellen met 0599-313-579. Gaan we nu verder met Anton Smit uit Olpekel. Hier is Tiet.

Ja, Fries Wolma met pure luiten is nooit te koop. De man is ondertussen al, geloof ik, 78 jaar, maar nog steeds platen. Is begonnen toen hij 14 was bij de Javelins in eind jaren 60. Moet je nagaan hoe lang die man al bezig is. En die maakt nog steeds nieuwe platen. Bijna elke maand, twee maal, komt er wel weer iets nieuws van hem uit. Daar hebben we respect voor, hè? Nou, gaan we nu verder met de volgende plaat. Ook een prachtige plaat natuurlijk. Stil in mei van Dikhout. Ook echt een grootste hit. Dat vind ik ook een van hun mooiste platen. De rest vind ik, ja... Kom zie, kom sta, zal ik maar zeggen. Maar dit vind ik echt een uitschieter. Hier is Van Dikhout met Stil in mei.

Ja, dat was Tamar met Zoenen zonder spijt. Hier op deze Hollandse dag hier bij Groningen 1, Radio Westerwolde. Nou, we gaan zometeen weer verder met Tonight van Sommieu. Daarna met Ik ga met je mee, Albert West. Blijf nog even lekker luisteren. We hebben nog een paar plaatjes natuurlijk. Het is alweer bijna het eerste uur voorbij. Nog 20 minuutjes. Dus we hebben nog even tijd. Hier is Sommieu met Tonight.

West met Ik Ga Met Je Mee. Nou, we gaan zo meteen luisteren naar de Dizzy Man's Band met die opera. Weer heel wat anders natuurlijk. Nou, we komen nog meer langs in de eerste uur. De Davina Michel nog en De Dijk ben ergens goed voor. Dus blijf nog even lekker luisteren. Hier is de Dizzy Man's Band met de opera.

Ja, Davina Michel. Ik verslik me bijna in haar naam. Davina Michel, het duurt te lang. De meisje moet nog eens een keer naar het Songfestival toe. Misschien volgend jaar hebben we eindelijk weer een goede zangeres bij het Songfestival. Denk ik zo. Nou, we hebben nog één plaatje te gaan natuurlijk voor het eerste uur voorbij is van deze Hollandse Dag van Groningen 1 Westerwolde. Nergens goed voor van De Dijk.

Dat was alweer het eerste uurtje van de Hollandse dag van mei. Gerrit PDG natuurlijk. Nou, zometeen om 2 uur heb je Julian Buijs van 2 tot 4. En van 4. Nee, dan zeg ik het verkeerd. Van 2 tot 4 zijn Gert-Jan en Randy. Een duo-presentatie. En dan van 4 tot 6 Julian Buijs. Die mag deze dag afsluiten. Dan nemen we even een kleine pauze natuurlijk. Even een kopje koffie. Dan gaan we op naar het 2 uur voor mei. Van deze Hollandse dag. Tot zo.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hanta-virus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hanta-virus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

Ja, goedemiddag luisteraars. Welkom bij het tweede uur van mij natuurlijk. Van 1 tot 2 ben ik hier nog met deze Hollandse dag. Nou, na mij komt Randy en Gert-Jan Bos. En tussen 4 en 6 komt natuurlijk Julian Buijs de dag afsluiten. Maar je kunt geen verzoekje doen. Het is geen gezelligheidsverzoek. Maar mocht je wel een groet willen doen, dat kan natuurlijk. Moet je even bellen met 0599-313-579. En je net even kunnen luisteren naar The Golden Earring met Weekend Love. Zometeen gaan we luisteren naar Jan Smit. En daarna Erwin de Vries met TikTok Dance With Me. Maar even kijken. Ja, dan gaan we nu naar Ik Zie van Jan Smit.

with me. Ben aanweg, maar aan het zenk, ik snel alweer op die telefoon. Dan kreeg ik voor een vergrijlde kapbram. Het is waarschijnlijk heel belangrijk en waarschijnlijk ouderwets.

Ja, dat was Erwin de Vries met de TikTok Dance With Me. Nou, daarvoor kun je luisteren naar Jan Smit, ik zie. Nou, ga zo meteen even kijken. Waar ga ik nu draaien? Kajak met Ruthless Queen. Ook een prachtige plaat natuurlijk. Daarna gaan we even de grens over richting Friesland. Met de innaaiedij van de kast. Hier komt eerst Kajak met Ruthless Queen.

Ja, dat was een naaien dij van De Kast. Natuurlijk een hartstikke mooie plaat van de nieuwe zanger nu van The Scene. Siep van de Ploeg. En we gaan nog even kijken. We hebben nog ongeveer ruim een half uur. Gert-Jan Bos en Rennie zijn er ook al, dus dat komt ook helemaal goed straks. Zometeen ga ik even terug in de tijd draaien van Belinda Kenner en Mooi Wark en Riddles van Kensington. Blijf lekker luisteren natuurlijk op deze Nederlandse dag hier bij Groningen 1. Hier is terug in de tijd Belinda Kenner en Mooi Wark.

Ja, dat was The Riddles van Kensington. Daarvoor kun je luisteren naar Belinda Kanaar en Mooiwark. Met Terug in de Tijd. Nou, waar we kijken, zometeen komt de Doe Maar Langs. Europapa van Joost Klein. En nog veel meer natuurlijk. We hebben nog een half uurtje tot het 2 uur is. En dan gaan Gert-Jan Bos en Randy hier verder. Van 4 tot 6 is hier Julian Buist. Dus lekker blijven luisteren allemaal. Hier is sinds een dag of 2, 32 jaar. Doe Maar.

0: aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.
1: Ja, dat was de Europapa van Joost Klein. Plaat die heel rustig wegzappelt natuurlijk. Nou, zometeen gaan we nog even luisteren naar René met Sweet Nothings. We hebben nog meer in de planning staan. Zelfs Je Naam Is Mooi van Henk Westbroek. Nou, Glennis Grace en Edwin Evers komen nog langs. De Nits, Vandenburg. Dus ik stel, blijf lekker luisteren. Het is nog 20 minuutjes ongeveer. En dan gaan Gert-Jan Bos en Randy verder hier van 2 tot 4. Van 4 tot 6, Julian Buijs. Die mag het afsluiten deze Hollandse dag hier op Groningen 1. Ik woon steeds Westerwolde, maar het is Groningen 1. Hier is René, Sweet Nothings.
2: Aha, honey. All right.

Westbroek met zelfs Je Naam Is Mooi. Nou, we gaan natuurlijk zo nog even een paar plaatjes draaien. We komen het ook nog even, daar kunnen we niet onderuit, natuurlijk op deze Hollandse dag. Zometeen even een nummertje van Edestaal, die hoort er ook bij natuurlijk. Van den Berg komt dan langs met Burning Heart. Glennis Grace en de Dutch Mountains van de Nits. En dan is het alweer 2 uur. Dus blijf nog even lekker luisteren. Hier is, even kijken, ik heb hem al goed tevoorschijn, ja. Edestaal met Zalst U Altijd, Bimi Bliem, Mien Leutje Wicht.

0: Mantis. Mantis.
1: Ja, dan waren er niks met de Dutch Mountains. Alweer de laatste plaat van mij. De twee uur zijn weer voorbij gevlogen natuurlijk. Nou, Gert-Jan en René zitten er al helemaal klaar voor. Zwaait op de veur uit. Ze komen er zo aan. Veel plezier met hun. En na René en Gert-Jan komt natuurlijk Julian Buijs. Die sluit deze Hollandse dag af bij Radio Westerwolden. Nog veel plezier. Ik heb het met veel plezier gedaan. Komende zondag is er weer gezelliger op verzoek natuurlijk. Misschien tot dan. Hoi.

0: Het is nu 2:00.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Donderdag tot en met vrijdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela, met gratis bezorging.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: uit 1997. Anouk en Nobody's Wife. En daarvoor hebben we nog gedraaid Bluff met Liefs uit Londen. Ja, een hele goedemiddag en welkom bij Radio Hollandia. Zo zeggen ze het, hè, Randy?
1: Ja, en het is op ons lijf geschreven, denk ik.
0: Zou het?
1: Ja, toch?
0: Nou, waarom? Vertel.
1: Nou, wij zijn een beetje van de Nederpop. Ons programma op zondag is ook altijd wel richting Nederpop, Hollandse muziek. Dus dit is onze dag.
0: Dit is eigenlijk onze dag. En ja, we mogen er maar liefst 2 uurtjes draaien.
1: 2 uurtjes? En wat een lijst hebben we klaarstaan.
0: Ja, heb je nog een kleine schot voor de boeg? Welke nummers we krijgen vandaag?
1: Golden Earring. Hebben we iets heel leuks van.
0: Oh, kijk. Welke? Raider Love? Of?
1: Nee, een andere. Een iets minder bekende.
0: Ja.
1: Welke hou ik nog even geheim? Maar ja, we hebben natuurlijk ook klassiekers. The Scene, Guus Meeuwis, Marco Borsato. Maar ik denk ook wel wat nummers waarvan mensen niet verwachten dat het uit Nederland komt. Dus ja, van alles eigenlijk.
0: Ik zie dat je een hele lijstje voor je klaar hebt liggen.
1: Zeker.
0: Ja, ik heb een zelflijst natuurlijk ook bij mij liggen. Ja, we gaan maar draaien. We gaan maar muziek draaien. Mochten mensen nog even willen bellen of iets kwijt kunnen, dat mag natuurlijk ook.
1: Zeker.
0: Je mag even bellen naar de studio 0599-313-579. Wil je iets kwijt, wil je even de groetjes doen? Tenminste, mag dat?
1: Van mij wel.
0: Van
1: mag
0: jou wel.
1: Van jou? Jij zit in de buurt van de telefoon. Dus,
0: ja. Nou, van mij mag het voor vandaag ook.
1: Nou.
0: Hey, we gaan snel verder met muziek. Muziek van Dikhout. En die komt uit 1994 alweer.
1: 94, ja.
0: Dat is een tijdje geleden. En dan hebben we het over deze plaat. Heerlijke plaat. Still in My.

0: The Golden Earring en Going to the Run. Ja, wat een leuke plaat is dit, hè?
1: Een leuke plaat, zeker. Maar ook wel een verdrietige reden, denk ik.
0: Ja, en die reden weet je vast wel.
1: Die reden weet ik vast wel. Dit is geschreven voor een toenmalige vriend van de zanger Barry Hay. Die is verongelukt met zijn motor.
0: Oh, meen je?
1: Ja, daar is het nummer aan opgedragen. En daar is het eigenlijk voor geschreven. Maar dit komt van een album uit 1991 van The Golden Earring. En het weet je hoeveelste album dit al was?
0: Dan moet ik echt gaan gokken. De 15e?
1: Nee.
0: Zit ik daar ver naast?
1: Ja. Het 24ste album was dit al van hun. In 1991, hè?
0: Zo. Dat is onwijs veel.
1: Ja.

0: samen maken, komt het steeds meer naar voren natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar ja, inmiddels kom ik daar aardig in te zitten.
1: En heb je wel eens gehoord van de Fingerboys?
0: Ja, uiteraard. Maar ik wist dus ook niet dat die officieel van Nederlandse bodem zijn.
1: Meen je dat?
0: Ja, ja, sorry, soms heb ik misschien onder een hunnebed gelegen. Maar dat wist ik niet. Maar bij deze weet ik het alsnog.
1: Oké, okay. Nou, we gaan deze plaat draaien. Boom, boom, boom. Uit 1998 alweer. Ja, en je mag meedansen natuurlijk.
0: Ga jij meedansen?
1: Absoluut.
0: Laat me zien.

0: is DJ en Better Off Alone uit 1999 alweer. Heb ik het goed? Ja, volgens mij
1: ja,
0: wel.
1: Ja, dat heb je goed. Ja, ja, we hebben veel jaren 90 eigenlijk alleen maar op 2 of 3 uitzonderingen.
0: Oké. Okay. Ja, heb je nog wat leuke feitjes over Alice, DJ?
1: Nou, zij komen dus ook uit Nederland.
0: Ja.
1: Ja,
0: logisch,
1: ja, anders draaien we het vandaag niet.
0: Vandaag niet. Nee, maar inderdaad.
1: Dit is ook zo'n nummer waarvan ik dacht, is dit Nederlands?
0: Ja, ze komen uit Amsterdam en de zangeres heet Ilona.
1: Ja. Ja, wat hebben we toch veel goede artiesten in Nederland. Dat is dan iedere keer wat ik denk, als we zo'n lijst weer draaien met nummers.
0: Ja, want je staat eigenlijk nooit bij stil dat er best wel veel zangers en zangeressen, ook van bekende nummers die eigenlijk wereldwijd gedraaid worden,
1: ja,
0: dat die uit Nederland komen.
1: Dat die uit Nederland komen. Ja, daar mogen we volgens mij best trots op zijn, als klein landje.
0: Nou, dat denk ik wel.
1: Ja.
0: En er zijn wel meerdere dingen waar we trots op mogen zijn.
1: Dat is waar. Ja, zeker. Maar nu gaan we echt door naar een oer-Hollandse artiest natuurlijk.
0: Ja, dat is wel een van jouw favorieten, hè?
1: Ja, ja, en dit is het nummer waarmee die is doorgebroken, 1995.
0: Ja, een prachtige plaat.
1: Als student.
0: Ja.
1: Ja.
0: Chris Meeuwis.
1: Het is een nacht.

0: toch een leuke plaat, Randy. Marco Bezzato.
1: Ja. Ja, en hij zingt zo lekker mee. Ach. Hij schreeuwt zo lekker mee.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Een Nederlands-Italiaanse zanger eigenlijk. Want zijn ouders, of zijn vader, is een Italiaan. En die is getrouwd met een Nederlandse vrouw.
1: Ja, en dit is eigenlijk zijn eerste echte Nederlandstalig nummer.
0: Mm-hmm.
1: Want in 1990 heeft hij de Soundmix Show gewonnen.
0: Ja.
1: En daarna heeft hij 3 Italiaanse albums uitgebracht. Maar dat liep eigenlijk niet. En toen is hij op advies van zijn platenmaatschappij... heeft hij dit nummer uitgebracht in het Nederlands.
0: Ja.
1: Ja, en dat werd meteen een van de grootste hits van hem.
0: Ja, het is een geweldige plaat.
1: Ja, hiermee is hij doorgebroken.
0: Maar hij heeft natuurlijk wel meerdere platen waarvan ik denk... dat zijn leuke platen. Rood, dat is ook zo'n leuke plaat van hem.
1: Ja, zeker. Ja, hij heeft er heel veel.
0: Een emotionele plaat, De Speeltuin.
1: De Speeltuin, Afscheid nemen bestaat niet.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Het zijn goede nummers en het is een leuke zanger.
1: Zeker, en blij dat we hem weer gewoon veel kunnen draaien.
0: Absoluut, absoluut. Ja. Hey, we gaan snel verder met de muziek van Kane. Wat vind je daarvan?
1: Ja, iets minder bekend. Ik vind het op zich wel een goede band, maar hij staat niet in mijn top 10. Maar goed, dat geeft niet. Hoeft ook niet. Ieder zijn smaak.
0: Ja, zo is dat. En we draaien voor iedereen een beetje wils, zeg maar, om het zo maar te zeggen.
1: Precies.
0: Kane dus. En Where Do I Go Now?

0: Teaspoon en Sex on the Beach. Ja, heerlijke plaat, of niet, Randy?
1: Een heerlijke plaat. Er staat ook altijd wel vrij hoog in de lijst, hè? Als je naar de top 500 van de zomer of zo.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, er staat deze meestal wel in de top 10.
0: Ja, nou, ik kan me wel een klein beetje voorstellen.
1: Ik ook. En ik vind het een heerlijke plaat. Tot je vandaag naar buiten kijkt.
0: Ja, dan het weer voor vandaag, dat schiet niet echt op.
1: Nee, is bedroevend. Maar goed, de gezelligheid is hier op de radio.
0: Dus... Absoluut. Hey, het volgende uur, want het uur zit alweer bijna op. We hebben nog precies 1 minuut en 15 seconden te gaan.
1: Ja.
0: Misschien kunnen we deze nog even volpraten. Ik ken nog wat...
1: Zeker.
0: Een scoort voor de boeg geven voor het volgende uur, of...
1: Nou, er komt nu toch wel echt een favoriet blok voor mij aan.
0: Is dat zo?
1: Zo, wat een nummers krijgen we zometeen na ja, het nieuws.
0: Ik pak het lijstje er even bij, maar even kijken hoor, welke...
1: Nou, wat dacht je van De Dijk?
0: Oh ja, De Dijk. Een lekkere nederpopplaat.
1: Akte en de Munnik.
0: Ja, ook leuk.
1: Nog een keer Bluff. Crasip. Volumia, nou, daar komen we niet meer overheen.
0: Nee. Paul de Leeuw komt ook nog voorbij, zie ik. En ja. En er komt nog een plaatje van Clouseau. Maar Clouseau is natuurlijk geen Nederlands artiest.
1: Nee, daar gaan we een klein beetje vals spelen. Maar het is wel Nederlandstalig, dus we vonden dat het mocht, toch?
0: Ja, dat vind ik wel. Het valt onder de lage landen.
1: Ja, nou precies, als je het zo ziet.
0: Ja, dan is het gewoon Nederlands.
1: Precies.
0: Nederlandstalig.
1: Ja, we lijven België gewoon in.
0: Okay. Zo is dat. Hadden we eerder moeten doen. Hey, we gaan afsluiten. We gaan naar het nieuws van 3 uur. Nog 1 uur te gaan, dus hierna. En ja, ik zou zeggen, tot het volgende uur.
1: Ja.
0: Dan zijn we weer terug.
1: Tot zo, en blijf zeker hangen.
0: Blijf
1: het is
0: zeker
1: de moeite waard.
0: Ja, het is zeker de moeite waard. Er komen zo dadelijk nog veel meer leuke nummers aan. Tot zo.
1: Tot zo.
2: Het is nu 3 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. 2 vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belanden tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer: in het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
4: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

0: Magda en de Menenk en Niet of Nooit Geweest. Ook uit de jaren 90 natuurlijk, kleinkunst, pop. Ja, Randy, het tweede uur is weer gestart.
1: Ja, lekker beginnen alweer, hè?
0: Ja, de dijk, prachtige platen.
1: Ja, ja. En heel veel eerste hits van artiesten hebben we eigenlijk gehad. Acta en de Munnik, dit was eigenlijk hun eerste grote hit. Mm-hmm. De dijk, Als ze er niet is. Marco Borsato was natuurlijk, Dromen zijn bedrog. Guus Meeuwis, Het is een nacht. En we begonnen met Bluff, Liefst uit Londen. Dat was ook hun grote doorbraak. Van Dikhout, Stil in mij, was ook hun doorbraak. Dus het is wel...
0: We hebben wel echt een playlist uitgezocht waar de artiesten zijn doorgebroken.
1: Ja, ja.
0: En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En je hoort het nummers ook niet vaak op de radio. Tenminste, dat vind ik niet.
1: Nee, af en toe raak ik ze een beetje in de vergetelheid. Maar goed, daarom luisteren mensen naar ons.
0: Ja, nou ja, daar gaan we tenminste van uit dat ze naar ons luisteren. En dat ze tevreden zijn met de playlist die wij vandaag draaien op Groningen 1. Hey, we gaan nog meerdere platen draaien. We zijn nog niet klaar. We hebben nog een uur voor de boeg.
1: Ja.
0: Met onder andere Pauw de Leeuw en Vliegen met me mee. Maar we gaan even verder met een plaat die eigenlijk, ja, ik mocht dat niet zeggen, maar die is aangevraagd.
1: Ja, klopt.
0: Door
1: een
0: mevrouw uit Nieuwe Pekela.
1: Ja, ja. Mijn moeder hoorde dat we dit programma gingen maken.
0: Ja.
1: En ze zei, oh, willen jullie die alsjeblieft draaien? Dus bij deze.
0: Ja, Danny Vera.
1: Ja, we stappen van ons geloof af. Dit is een vrij recente plaat, maar wel een ontzettend mooie.
0: Ja, Rollercoaster. Hier op Groningen 1.

0: 24-7 en Slave to the Music. En daarvoor hebben we nog gedraaid Bluff met Aan de Kust.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, zit je op te letten of niet?
1: Zeker.
0: Oké.
1: Ja hoor.
0: Heb je nog wat leuke feitjes over Bluff? Of?
1: Nee, ja, het feitje wat ik had heb ik net al verteld. Dat Uit de Kust eigenlijk hun doorbraak min of meer was. Mm-hmm. Maar we gaan zo nog naar een heel leuk nummer. En dat was ik eigenlijk een beetje vergeten. En ik ben ook niet zo'n fan van de band zelf.
0: Nee.
1: Maar jij luisterde dit nummer van de week. Toen zei ik, eigenlijk is dit wel echt een hele mooie plaat.
0: En daar hebben we het over de volgende plaat, neem ik aan.
1: Daar hebben we het over de volgende plaat. Ja, Cressip.
0: Met?
1: I Would Stay.

0: Doe maar. En 32 jaar. Leuke plaat.
1: Ja, die hoor je bij ons vaker voorbij komen.
0: Ja, je hoort
1: met
0: hem
1: een reden.
0: Bijna elke zondag wel voorbij komen.
1: Hij zit er wel vaak in.
0: Hij zit er heel vaak
1: ja.
0: in.
1: Ja.
0: Hey, ja, Adje voor de Sfeer komt eraan. Een plaat van René Karst. Helaas is die vorig jaar overleden.
1: Ja, ik vond dat hij niet kon ontbreken in deze lijst. Dus ik zei, kunnen we die ook alsjeblieft erin zetten?
0: Ja, het nummer is in 2019 uitgebracht.
1: Ja.
0: En een leuk beetje, in 2024 is het een gouden plaat geweest.
1: Dat wist ik niet.
0: Ja, ik heb het zo voor me staan, dus het zal wel waar zijn.
1: Ja, ja, dat zal het zo zijn.
0: Adje voor de Sfeer dus van René Karst. Ja, we gaan ook even een feestje van maken.
1: Zeker.

een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor.

0: Paul de Leeuw was dat met Vlieg met me mee. En hij blijft maar doorgaan, hè?
1: Hij blijft maar doorgaan. Maar ja, die man gooit er 5 cent in. En je krijgt echt voor 10 euro geluid eruit.
0: Ja, het is een mooie plaat. De regenboog. Ja, kom maar. Nou is het toch klaar, hoor.
1: Ja.
0: Hey, we gaan snel verder met andere muziek zo dadelijk. En dat is een plaat van... dit was een hele rare einde. Plaat van Kuskos Amsterdam met Frans Bauer en Jan Smit.
1: Ja, een hele recente.
0: Mooie plaat.
1: Hele leuke plaat. Ja, we zeiden, laten we die er nog even in gooien. Ja, en daarna gaan we stiekem dus een beetje vals spelen.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat jij net zei, we lijven België gewoon in. De Lage Landen, dus hij is goedgekeurd.
0: Goed zo. Hey, Jan Smit, Kuskos Amsterdam dus. En Frans Bauer. En zij hoort bij mij.

0: Ja, dit was weer de ene laatste plaat. Frank Boeiengroep en Zwart-Wit. Het zit alweer op, Randy.
1: Het zit erop. Het is voorbij gevlogen.
0: Nou, absoluut. Heb je ook een beetje vermaakt? Of zeg je van, dit doe ik echt nooit weer?
1: Nou, we hebben alleen maar leuke muziek gedraaid. Dus ik kan me een middag erger voorstellen dan leuke muziek draaien op de radio.
0: Ja, ja, mensen horen jou niet zo goed, want je moet wel in de microfoon praten.
1: Ja, dat doe ik. Probeer ik.
0: Goed, we gaan afsluiten.
1: Ja.
0: Twee uur leuke muziek gedraaid. Ik hoop dat de mensen ook heel veel plezier hebben gehad aan onze playlist. We gaan zo dadelijk natuurlijk verder met de volgende presentator. En dat is Julian, die is er helemaal klaar voor. Heel enthousiast zit hij hier naast mij. Hij schudt van ja, maar... Ja hoor, zegt hij.
1: Nou, we hebben al stiekem een kijkje kunnen nemen in zijn playlist.
0: Ja.
1: Hij gaat ook leuke muziek draaien. Dus het is zeker de moeite waard om nog twee uurtjes te blijven hangen.
0: Ja, onder andere nummers van Henkie Wijngaard.
1: Ja.
0: Ja.
1: René Schuurman.
0: Ja. We gaan natuurlijk niet alles zeggen. We gaan nog één plaatje draaien, Randy. En dat is Rob de Nijs met Jan Klaas en Wastrompetter.
1: Ja.
0: En de luisteraars horen ons zondag weer op de radio.
1: Zondag zijn we er weer. Zeker. Van 5 tot 6.
0: Met de kantinekaravaan.
1: Ja, met alleen maar leuke muziek.
0: Zo is dat. Rob de Nijs dus en Jan Klaassen. En zo dadelijk Julian hier op de radio. 2 uurtjes lang nog. Ik zou zeggen tot de volgende week.
1: Tot zondag.
0: Hoi.

0: dag.
1: Het is nu 4 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Er werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

laatste twee uur van deze Hollandse Hitdag op Hemelvaartsdag 2026 zijn aangebroken. We zijn begonnen met René Schuurmans en Laat de zon in je hart. Ja, een hele goede middag. Het is exact 6:06. Ook voor mij een bijzonder raadtijdstip om op dit moment radioprogramma te doen. Het is natuurlijk Hemelvaartsdag. Nou, de afgelopen uren heb je onder andere al kunnen luisteren naar onder andere mijn collega's natuurlijk Wiltje, Gerrit en zojuist ook nog met Gert-Jan. Ja, de Hollandse Hitdag. De laatste twee uur zijn ingegaan op deze Hemelvaartsdag. En ondergetekende Julian mag de laatste twee uur met jou gaan doen. Ik heb lekkere muziek voor je meegenomen. Onder andere, ik heb wel bij mezelf tegen mezelf gezegd, alles, maar dan ook alles is Nederlandstalig. Nou, dat gaan we dus ook gewoon doen. En blijf lekker hangen, zou ik zeggen. Ik kan wel tips gaan geven. Nou, je hebt het net ook al bij Gert-Jan gehoord. Nou, laten we dat gewoon lekker niet gaan doen. Gewoon lekker verrassend blijven met z'n allen en lekker doorgaan met muziek. Wat dacht je onder andere straks, Koos Albert? Nou, geef ik je toch al een tip. Maar we gaan eerst door met muziek van Jeroen van Zelst. En jouw liefste wens hier op Groningen 1.

en Marco Schuitmaker. Hier mag alles op Groningen 1. En daarvoor Jeroen van Zelst en jouw liefste wens tijdens de Hollandse Hitdag op dit radiostation. Zo dadelijk Likkepep. De tent moet op zijn kop. Maar nu hoor je Likkepep ook nog een keer. Samen met Sven Versteeg en hun grootste hit. En voor nou ja, deze twee artiesten ook een grote doorbraak in Nederland. Blikkendag. Ja, dat hoort er ook gewoon bij op de dag als vandaag hier bij Groningen 1. Leuk dat je erbij bent.

Likkepep en de tent moet op zijn kop. Nou, en zo is dat toch ook wel een beetje. Je luistert naar Groningen 1 hier bij de zenders van Radio Westerwolde en RTV Go. Voor de mensen die dat nog niet weten. Gaan we nu door naar een artiest die in 1988 best wel een grote hit heeft uitgebracht. Ik heb het over Koos Alberts. We gaan de single draaien die hij voor een van de eerste grote hits na zijn dwarslesie heeft uitgebracht. Ik heb het over Zijn het je ogen. Het werd in Nederland in de top 40 een 16e positie voor die plaat. En het heeft in de top 2000 ook altijd een hele hoge positie. Ja, sinds de dood van Koos heeft het nummer trouwens wel een beetje dubbele betekenis voor de familie van de zanger. Aangezien hij zijn hoornvlies van zijn oog gedoneerd heeft aan het ziekenhuis. Dat klinkt best wel raar, maar ja, daarom is het voor de familie best wel een dubieuze plaat. Maar voor de rest, ja, het is verder wel een hele mooie plaat. Laten we daar gewoon lekker naar luisteren. Koos Alberts, Zijn het je ogen hier bij Groningen 1 tijdens de Hollandse Hitdag op deze Hemelvaartsdag 2026.

Sterker nog, de bijnaam de koning der piraten heette. Ja, die moet er natuurlijk ook wel bij zijn op zo'n middag als vandaag. Nou, laten we daar lekker naar gaan luisteren. Jannes met Eleonora. Hier op Groningen 1.

0: we dit een Nederlands talent noemen? Ik denk het wel, Senna. En je hoorde alles hier.
1: Alles heeft een reden.
0: Geen uit al. Je hoort alles dus hier op Radio Westholle. Je luistert naar Groningen 1, bedoel ik. Sorry, dat zit zo in je systeem, hè. Maar we zijn op Groningen 1 dus vanmiddag te horen. Nog tot 6 uur de Hollandse Heerdag hier bij dit station. Zometeen gaan we naar de man waarvan zijn oude vrachtwagen weer is tentoongesteld ineens. Hij is gerenoveerd. Hebben ze heel mooi gedaan. Die ga je straks horen met de vlam in de pijp. Maar eerst toch wel persoonlijk jeugdsentiment, denk ik wel. Een van de zomerrits uit het jaar 2012 uit mijn hoofd zelfs. Monique Smit en Tim Douwsma. Dit is één zomeravond met jou.
2: Een zomeravond.

0: goed.
1: Ja, dat was wel mooi om te zien hoor, dat zijn vrachtwagen weer volledig is gerenoveerd. Henk Wijngaard, waarin hij jarenlang als vrachtwagenchauffeur natuurlijk heeft gereden. Met de vlam in de pijp hoor je hier bij Groningen 1 zometeen. Gaan we verder met muziek van Wesley Bronkhorst samen met Bissy Gap, ga je horen. Maar eerst ook een van die nieuwe Nederlandstalige platen van dit moment. Yves Beerts samen met Emma Heesters. Dit is Alleen met jou hier op Groningen.

0: Hollandse Dag op Radio Westerwolde. Vanaf 8 uur 's morgens tot 6 uur. De hele dag.
1: Radio Hollanda.
2: Meneer de president, slaap zacht.
0: Op Radio Westerwolde.

Guido van der Graaf en waarom nou niet kleuren? En daarvoor Wesley Bronkhorst samen met Bissy. En een grap hoorde je hier bij Groningen 1 tijdens de Hollandse Hitdag. Nog tot 6 uur met ondergetekende Julian. En tevens ook de laatste 2 uur zijn ingegaan voor deze Hollandse Hitdag. Ik hoop dat je er lekker bij zit vandaag. En dat je lekker aan het genieten bent van lekkere muziek. Ik heb nou een aantal relatief nieuwe platen gedraaid. Ja, dan moeten we nu toch een paar oudjes gaan draaien. Zometeen Lucas Hulshoff samen met Gea. Natuurlijk, ja, steeds weer hel je, maar eerst zangeres zonder naam. En natuurlijk de live versie van Mexico.

0: Dit is zo'n plaatje wat er weer de hele avond in je hoofd blijft zitten. Lucas Agea, steeds weer hel je.
1: Ik hou alleen van jou.
0: Op Groningen 1 gaan we nu naar de laatste van dit uur. Hier is voor de bankzitter samen met Roxy Dekker.

Twee toch wel recente hitartiesten, kunnen we wel noemen, van Nederlandse bodem. Bankzitters en Roxy Dekker, Joden Huisfeestje hier op Groningen 1. Ja, daarmee zit het eerste uur wat mij betreft voor de Hollandse Heerdag er alweer op. Uur 9 van het totaal 10 uur zit dan daarmee ook mee op. Dat betekent dus komend uur, het laatste uur Hollandse Heerdag van deze Hemelvaartsdag. Maar niet getreurd. We gaan er even tussenuit, even op pauze. We gaan even nationaal toe. Daarna zijn we bij je terug met nog een uur Hollandse Heerdag. Graag tot zo.

0: Het is nu 5:00.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïense leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta op en relax stoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.

0: alweer 2008. Jeroen van der Boom en jij bent zo. Welkom bij uur nummer 10 van deze Hollandse Hitdag. Op Groningen 1, daar luister je inderdaad na. Tot aan 6 uur ben ik ondergetekende Julian bij jou met het laatste uur Hollandse Hitdag van dit jaar op Hemelvaartsdag. Want ja, er is maar één Hemelvaartsdag. De. Volgend jaar natuurlijk gewoon weer. Maak je daar maar niet druk om. Maar in elk geval dit uur nog hele lekkere muziek van Nederlandse bodem. Sterker nog, het is allemaal Nederlandstalig. Dat heb ik vorig uur ook gedaan. Keurig aan gehouden. Hou ik me dit uur weer aan. Ik heb onder andere muziek van René Karst. Nou, die hoorde je eerder vandaag ook al. Maar ook zelfs muziek van Barry Vest samen met Tim Schalks. Maar ook nieuwe muziek van onder andere Lassa en Pook. Ik zou zeggen, variatie ten top. Blijf lekker luisteren. Tot aan 6 uur naar die Hollandse Hitdag hier bij Groningen 1. En laten we lekker doorgaan met die muziek. Want ja, daarvoor zijn we inmiddels hier bij de radio natuurlijk. Een van de grote hits van het afgelopen jaar ga je nu horen.
1: Het geluid van ons Groningen. Groningen 1.
0: Heb ik het uiteraard over Samuel Welten. Echte liefde is te koop, hoor je nu ook hier op Groningen 1 tijdens de Hollandse Hitdag.

Smit samen met Gerard Joling. En je hoorde echte vrienden hier bij Groningen tijdens de Hollandse Hitdag 2026. Nog tot 6 uur op Groningen 1 dus. Met zo dadelijk relatief nieuwe muziek van Kriskus Amsterdam. Maar de nu volgende plaat is ook wel nieuw trouwens. John de Bever samen met Wilfred Gené en Koekoek.

0: was Amsterdam, André Hazes en Tabitha.
1: Ze komt uit Amsterdam.
0: Deze single is uitgekomen ter behoeve van het 750-jarig bestaan van de stad Amsterdam vorig jaar. Ze komt uit Amsterdam, hoorde je dus hier op Groningen 1 tijdens de Hollandse Eerdag. Nog tot 6 uur op je radio en of televisie. Want ja, hey, we zijn ook op televisie, hè? Tenminste, niet te zien gelukkig, maar wel te horen. Maar goed, en you, we gaan lekker door met de uitzending. Want straks gaan we even heel wat anders draaien. Dat zo'n beetje, is misschien zelfs een beetje hip-hop-achtig. Tenminste, die soort muziek zit er een beetje in. Maar goed, ja, dat horen we straks wel. Eerst deze. En ja, ik hoef eigenlijk maar één toon te laten horen. En dan weet je denk ik wel welke dit is. Uiteraard de 3 J's en het Wiegelied hoor je nu.

uit het voorjaar van vorig jaar. Wereldwonder hoor je hier bij Groningen 1, waarin het nu 4 minuten voor 5:30 is. Zometeen gaan we verder met Zanger Alex met een Bossie Rode Rozen. Ook Marianne Weber gaan horen samen met Frans Bauer de Regenboog. Maar eerst voor de mensen die morgen ook gewoon vrij zijn. Toch best wel lekker. Vincent en vrijdag is vrij op Groningen 1.

Deze heb ik toch persoonlijk wel heel lang niet meer gehoord, maar hij is wel goed. Betekende de grote doorbraak van Frans Bauer. Samen met Marianne Weber uit de 90's alweer De Regenboog. En daarvoor hoorden we dan muziek van Vincent natuurlijk. En Vrijdag is Vrij hier bij Groningen 1. Zometeen gaan we verder met muziek van Barry Vest. En Tim Shelks, Ferry de Rosse Flamingo. Maar eerst ook even zo'n gouden ouwe uit het verleden. Alex en de Bossie Rode Rozen op Groningen 1. Tijdens nog de Hollandse Hitdag. En nog maar een half uurtje te gaan, dames en heren. De tijd gaat snel. Als je plezier hebt.

0: is er de Hollandse dag.
1: Zonder jou slaap ik vannacht niet in.
2: Rode rozen.
1: Waar met Gies zoals het giet.
0: De Hollandse dag op Radio Westerwolde. Vanaf 8 uur 's morgens tot 6 uur. De hele dag.
3: Radio Hollanda.
4: Meneer de president. Slaap zacht.
0: Op Radio Westerwolde.

Barry Vest samen met Tim Shocks en Perry de Roze Flamingo hoor je hier. Tijdens de laatste 20 minuten van deze Hollandse Hitdag bij Groningen 1. Als je natuurlijk van meer Nederlandstalig product houdt, ja, blijf gewoon elke zondag luisteren naar Radio Westerwolde of Groningen 1. Want ja, dan begint eigenlijk vanaf 5 uur al het Nederlandstalig product. En dat gaat dan de hele avond door met onder andere de bingo, gezelligheid en verzoek natuurlijk. Dus als je meer Nederlandstalig wil horen op dit radiostation, ja, dan moet je gewoon op zondagavond intunen vanaf 5 uur bij Radio Westerwolde. Dat zijn die plichtplegingen dan. Straks even een gauw houden van Dries Roelvink. Waarom ook niet? De man is 40 jaar in het vak. We gaan zo meteen zijn grootste hit draaien. Maar nu een man die helaas vorig jaar is overleden. René Karst. Dit is Supergave Tijd.

0: misschien wel zijn grootste hit. Dries Rolfink.
1: De zon is al gaan schijnen.
0: Zoals ik net al zei. De man is, zit 40 jaar in het vak. Heeft hij recent gevierd met een groot concert. Ik kom eraan, hoorde je net op Groningen. Tijdens de Hollandse Hitdag nog een klein kwartiertje nog. Dan zit editie 2026 van deze dag er alweer op. Ja, tijd gaat sneller, dames en heren. Maar niet getreurd, we gaan nog gewoon door. Want ik heb nog een paar leuke platen voor je klaarstaan. Waaronder, nu een paar oudjes gehad, gaan we nu weer wat nieuws draaien. Turfy Gang samen met Russo en Ushuaia.
2: Zijn we naar Ibiza.

De ene laatste voor vandaag. Rutger van Barneveld en Helena 2.0. We gaan er namelijk een eind aan breien. Deze Hollandse hitdag van 2026 zit er namelijk op. Dank voor het luisteren. Ik hoop dat je hebt genoten van de lekkere muziek vandaag. De muziek is vandaag namelijk samengesteld door onze presentatoren van vandaag. Vanmorgen om 9 uur begon Wiltje. Om 12 uur nam Gerrit het over. En om 2 uur nam Gert-Jan het ook over. En de afgelopen 2 uur heb ik voor jou mogen samenstellen. En ik hoop dus inderdaad dat je genoten hebt. Dank dus voor het luisteren. Dank ook namens... ik denk ook wel mede dank namens onze collega-presentatoren, kan ik wel zeggen. We gaan afsluiten dus. Hemelvaartsdag is namelijk nog niet afgelopen op Radio Westerwold of Groningen 1. Want straks vanaf 6 uur niet de gebruikelijke programmering. We gaan namelijk vanaf 6 uur verder met de religieuze programmering. Met onder andere Dabar. Een opname van de kerkdienst van eerder vandaag. En dan vanaf 9 uur de gewone programmering weer. Dan dat. En dan zit de Hemelvaartsdag qua radio bij Radio Westerwold er namelijk alweer op. Goed, ik moet er nog even vol praten, want ja, anders is dat plaatje straks waar ik nog ga draaien niet helemaal uit. Komt dat niet helemaal uit qua tijd, zeg maar. Dat dus. Volgende week, aanstaande zaterdag, gooi je me in elk geval weer vanaf 8 uur voor een nieuwe Saturday Night Club. En dan hoop ik jou nog een hele fijne Hemelvaartsdag te kunnen wensen. En geniet misschien wel van je lange weekend. Want ja, dat kan ook maar zo, hè. Heel veel mensen nemen dan op donderdag vrij. En dan gaan ze op vrijdag nog een vrije dag nemen. En dan hebben ze een mooi lang weekend. Nou, als je dat hebt, geniet daar ook zeker van. Een toepasselijke laatste plaat kunnen we wel zeggen waarmee we gaan afsluiten. We gaan afsluiten met André Hazes. Hoe kan het ook anders? Het laatste rondje. En dan hoop ik dat we er volgend jaar met Hemelvaartsdag gewoon weer kunnen zijn tijdens een nieuwe Hollandse Hitdag. Met wat je gaat doen, vanavond nog heel veel plezier. En misschien tot volgend jaar. Doei!

0: het nieuws van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen een schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. De Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven, nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan. De buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt.
3: U gaat nu luisteren naar herhaling van Smeltkroes.

Goedemorgen en welkom bij ons interkerkelijk programma Smeltkroes. We zijn er elke zondagmorgen van 8 tot 9 en op de donderdag kunt u het nog een keertje beluisteren van 6 tot 7. Geniet u ook zo van deze maand? De maand mei vind ik eigenlijk de mooiste maand van het jaar. De hele natuur komt tot leven en in bloei. Het is alsof de schepper alle kleuren toont die er bestaan. De groene, de gele, de paarse, de rode. Je kunt er niet genoeg van krijgen. De natuur hangt haar slingers op. En wij gaan beginnen met een aantal liederen om onze schepper te danken. Het eerste lied is Zie ik sterren aan de hemel staan.

0: Ja, vandaag hoort u de overdenking van dominee Bert Notenboom. Doet Dorothy de Jager de presentatie. En helpt Ronnie van der Waal ons met de techniek. We gaan door met een mooi lied van Lef, Ontwaak.
1: Ontwaak.

Ja, een lied gemaakt naar aanleiding van Genesis 1 en Psalm 8 en Psalm 104. Wat is de mens dat u aan hem hebt gedacht? Het volgende lied is Zie de zon, zie de maan, Nederlands zingt.

Ja, wat zal dat zijn als de echte koning, de Heer Jezus, komt? Het volgende lied is ook van Selah en dat is Alles wat adem heeft, loven de Heer.

Wat is het heerlijk in deze tijd, hè? Als je naar buiten kijkt of naar buiten loopt en het zonnetje schijnt, de vogels fluiten, de bijen zoemen om je heen. Een feest. In de natuur is het zo'n feest, want alles groeit en bloeit. Het groeit, het gaat vrucht dragen. En daar wil ik het met jullie over hebben. Over ons vrucht dragen, over onze groei. Dat wij als een boom kunnen zijn. Geworteld. En een boom wortelt veel dieper als een plantje of een struik. Neem bijvoorbeeld een paardenbloem. Wij hebben er nu iets te veel. Dat komt natuurlijk, want het heeft allemaal een functie. Omdat er altijd over de grond grasmaaiers zijn gekomen, trekkers, paarden gestampt. En die grond is helemaal verdicht. En juist de paardenbloem met zijn penwortel komt daar als pionier om eigenlijk de grond wat beter te maken. Nou, zo heeft de Heere God het prachtig bedacht en alles een functie gegeven. Maar het wacht wel op nieuwe beplanting die na de pioniers komen. De struiken, de bomen die dieper wortels in de grond kunnen hechten. En als ze zo kunnen wortelen in de grond, dan worden ze ook stevige bomen. In Psalm 1 gaat het over jou en mij. Wij als zo'n boom, geplant aan waterstromen. Luister maar wat er staat. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet en de Tora van de Heer, zijn wet dag en nacht overdenkt. Want, en daar komt het, hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen, want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. De eerste psalm, de opening eigenlijk van het liedboek van de Bijbel. Welzalig is de mens, dubbel gelukkig, omdat God er is. Omdat hij zijn weg met God samen wil gaan, naar Gods wil leven. Welzalig is die mens die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Daar gaat het over wandelen. Die niet staat op de weg van de zondaars en die niet zit op de zetel van de spotters. Nou, zo gaat het heel vaak met ons. Dat we aan het wandelen zijn en we wandelen zo'n beetje kijkend aan de zonde voorbij. En eigenlijk vinden we het wel aantrekkelijk. En terwijl dat dan gebeurd is, staan we er toch nog even bij stil. We kijken ernaar. En dan gaan we erbij neerzitten. Dan gaan we erin op. Dan vereenzelvigen we ons daarmee. En zo gaat dat met de zonde. En zalig ben je als je die weg niet gaat. Als je niet zit te heulen met de vijand. Als je niet buiten Gods spoor wil gaan. Maar als je je vreugde vindt in de Tora, in de wet van de Heer. En zijn woord elke dag overdenkt. Dag en nacht. En dan staat er, want hij zal zijn als een boom. En dat is zo ongelooflijk mooi. Een boom, niet als een struik, niet als een plantje, kwetsbaar tot en met in een potje. Nee, als een boom. Geworteld, vruchtdragend, altijd groen. Er is een groenblijver. En van die groenblijver, ja, kun je zeggen, waarom is die zo groen en waarom draagt die zoveel vrucht? Nou, omdat hij geplant is aan waterbeken. De waterbeken van de gezonde stroom van Gods woord. Gods weg, Gods woord, het leidt naar gelukzaligheid. Daar mogen we in wandelen. Dat mogen we hardop overdenken. Wat Gods wil is en Gods goede weg. Nou, ik hoop dat het je een beetje helpt om en motiveert om samen die weg te gaan. Die weg die naar het leven leidt. Die weg waarin je mag zeggen, zalig ben jij als je die weg mag gaan. Ik hoop niet dat je bent zoals
De goddeloze, als kaf dat de wind wegblaast. Zo zullen ze niet staande blijven. Het weegt eigenlijk niks, dat kaf. In tegenstelling tot zo'n boom, gewortel. Onderzoek jouw weg. Hoe ben jij geworteld? Waar ben jij geworteld? Draag je vrucht? En als ik vragen mag, welke vrucht? Ik hoop dat jouw weg is overeenkomstig Gods woord. En dat je elke dag zoekt in de Bijbel, in Gods woord. Al vind je het moeilijk, gewoon één vers. Om te zeggen, Heere, uw woord is voor mij een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Het helpt mij om in deze donkere wereld een goede weg te gaan. De goede weg die leidt naar u.

bij het uitzoeken van de liederen kwam ik ook nog een hele oude, een heel oud lied tegen. Het speelt zich eigenlijk af in de tijd dat ik een tiener was en ik mocht er heel graag naar luisteren. Het wordt gezongen door duo Andermaal en het gaat over de terugkomst van de Heer Jezus. Zoals hij wegging, komt hij terug. En we leven nu eenmaal dicht bij Hemelvaartsdag en de tijd tussen Pasen en Pinksteren, zoals we zeggen, waarin de discipelen ook uitkeken naar de terugkomst. Dus ik dacht, laten we die vandaag ook even beluisteren. Zoals hij wegging. Duo Andermaal.

Ja, ik hoop dat u die Jezus ook kent. Ik ken hem wel en ik heb er nooit spijt van gehad dat ik voor hem heb gekozen. We zijn alweer aan het eind gekomen van ons uurtje smeltkroes. En omdat we deze week ook Hemelvaartsdag hebben, gaan wij afsluiten met het lied Heer, wij kijken omhoog van de groep Sela. Ik wens u een hele goede week toe.

0: het nieuws van 7 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
1: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
0: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
1: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
0: Davide Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.

we zijn weer gestart met een aflevering van het gospelprogramma Gabbar, eigentijdse muziek met een blijde boodschap. Elke maandagavond van 7 tot 8 te luisteren op Radio Westerwolde en elke zondagmorgen van 9 tot 10 uur op RTV Go. En die hebben dan ook nog eens een keer een herhaling op de donderdagavond van 7 tot 8 uur. En we luisterden de eerste nummer naar opwekking 881, Machtige Daden. En voordat we gaan verder gaan met opwekking 858, de strijd behoort u toe, is even vertellen dat ik dit programma presenteer, Geert Smit, en ook heb samengesteld. De strijd behoort u toe.

Prepare the Way. The King is Coming. En dat waren de Red Rocks Worship Group. Een groep uit Denver, Colorado. Ze zijn een onderdeel van de Red Rocks Church. Een multicampus gemeente. Die inmiddels ook in België een gemeente heeft. Het volgende is van Melody Malone. All Glory Forever. En dit is een opname van de Passion 2025.

Stephanie Gretzinger was dat met My Help. Een pure vrouw, ook op het podium staat. Dus gewoon alleen zingen voor hem. Jezus, zeg maar. Phil Wickham. En die vertelt ons dat The King is in the room.

En dat waren We The Kingdom en samen met Juan Hill, You Bless Me, oftewel Thank You. Zach Williams is ook een prachtige zanger, maar we mogen we graag naar luisteren. En hij heeft nu voor ons een Jesus Loves, een opname van een optreden.

een mooie groep, deze Kane met I'm So Blessed. En dat was het één na laatste liedje van deze aflevering van Dabba, het gospelprogramma. Elke maandagavond op Radio Westerwolde en op de zondag erop op RTV Go. En die wordt nog eens een keer op de donderdag daarna weer herhaald. We sluiten af met een prachtig nummer van Rand Collective, de Easter Brothers. Ik wil u een goede week toewensen, goede dagen toewensen. En we gaan sluiten met Hallelujah Anyway.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen en dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
1: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze mannen in Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
0: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
2: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van af te staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
0: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Muziek voor het Hart van Radio Westerwolde. Twee uur met liederen, al dan niet op verzoek. Teksten of een gedicht. Ter bemoediging en als lofprijzing. En als aan dankbaarheid aan God. Want Hij is de God die liefde en trouw bewijst. Welkom voor de luisteraars van Radio Westerwolde en RTV Go. De presentatie is vanavond in handen van Harma Walkenstempener. En de techniek doet vanavond Bubbe Kuper. En we hopen samen met u op een mooie avond. De maand mei heeft veel bijzondere dagen. Nadat er kort geleden een feestelijke Koningsdag nog was op 27 april... stonden we stil op 4 mei bij de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen. Jannie de Vries heeft het de vorige week mooi verwoord in dit programma. 5 mei herdachten we de vrijheid van ons land van de Duitse bezetter. We luisteren nu en u kunt meezingen met het Wilhelmus... gezongen door het Groot Nederlands Mannenkoor onder leiding van Martin Mans.

U hoorde een liedje daarvoor van O Canada in het Engels. En dat had er eigenlijk af moeten, maar het is nu helemaal is het beluisterd. 10 mei, gisteren, was het moederdag. Een dag die verschillend kan zijn ervaren. Maar een lied die mij persoonlijk altijd aanspreekt is het gebed. Ik heb het zelf op een tegeltje staan. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Een lied van de Martin Mans Formatie.

Aanstaande donderdag 14 mei is het Hemelvaartsdag. Jezus gaat terug naar de hemel, terug naar zijn Vader. Hij heeft de onmogelijke opdracht uitgevoerd. Er is redding mogelijk voor iedereen. Jezus' leerlingen krijgen een opdracht. Vertel overal over mij. Ik ben de beloofde redder en bevrijder. Laat alle volken leerlingen van mij worden. Doop ze in de naam van mijn Vader, van mezelf en van de Geest. Laat ze leven zoals ik jullie heb voorgeleefd. En vergeet het niet, ik ben altijd bij jullie, totdat ik terugkom. Dat herdenken we dus op deze dag. Jezus komt terug, maar we weten niet wanneer. We moeten wel leven zoals Jezus heeft gedaan, ook al kunnen we dat niet echt. We blijven verkeerde dingen doen, ook al geloven we in hem. Maar we nemen de opdracht serieus. We zorgen goed voor elkaar en voor de wereld. Want we willen toch dat hij er goed uitziet als hij terugkomt. Het gedeelte wat hier genoemd wordt staat in Matteüs 28. En dat is vanaf vers 16 tot 20. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem. Maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. We luisteren naar het lied Hoor, een woord van eeuwig leven. Dat vindt u ook in Weerklank 45.

Het volgende gedicht heet Hemelvaart en het is geschreven door Co het Hart uit de bundel Bloemen in de Zon. Nu is hij weg, aan het oog onttrokken. Wij blijven achter, zijn alleen. Hij ging ons voor, wij zullen volgen. Maar Heer, wanneer? En dan waarheen? O ja, er zal een trooster komen. Maar kent hij onze zwakke kracht? Spreekt hij dezelfde wondere woorden? Is hij het licht in onze nacht? Hij zal verstaan nog voor wij spreken. Ja, Heer, dat hebt gij ons gezegd. Maar u bent weg, wij zien de wolken en niets wordt ons meer uitgelegd. Wij gaan terug, we zullen wachten. Ja, wij gaan bidden met elkaar. Heer, wil uw trooster spoedig zenden. Wat gij beloofd hebt, maak het waar. Het volgende lied heet Al heeft hij ons verlaten. En dat kunt u vinden in Weerklank 185 en in het nieuwe liedboek nummer 663. Het is vanuit Dorskerk in Eelde, een opname van 2021. Orgel Vincent van Laar en zang Agnes Poelman.

Volgende week gaat Evadien Noorlander het programma samenstellen en presenteren. U kunt haar bellen voor verzoekjes op 0599-851350. Dus Evadien Noorlander 0599-851350. Of mailen evadiennoorlander2@gmail.com. De programmering is een beetje anders. Van Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, is er 's avonds van 6 tot 7:30 Dabar. Van 7:30 tot 9:00 een kerkdienst vanuit de hervormde gemeente Juliana Kapel Oude Pekela. En van 9 tot 10:00 klassiek nu. En dat is weer de normale programmering. De kerkdienst die na dit programma ook te beluisteren is, is van gisteren, is rechtstreeks uitgezonden vanuit de Evangelisch-Lutherse gemeente in Nieuwe Pekela. Voorganger pastoor Van der Velde. Schriftlezing Openbaring 19, vers 6 tot 16, Jacobus 1, vers 22 tot 27 en Johannes 16, 223b tot 30. En het thema is Toch blijven bidden. We gaan beginnen met de verzoekjes. De eerste is van 4 mei. Mevrouw W. Groenewold Veldhuis en Zorghuis Samen in Onstwedde. U mocht uw verjaardag vieren op 4 mei dus. En u bent 87 jaar geworden. De felicitatie komt van de hervormde evangelisatievereniging Jeruel Vledderveen. Voor u het lied uit Johannes de Heer, nummer 588. Spreek mij van Jezus, mijn heiland. Gezongen door een groot gemengd koor onder leiding van Johan W. Potts.

Het volgende verzoekje is ook voor u. Voor Weija Groenewold van Emma Tammers en Grietje Potsen. Ook een lied uit Johannes de Heer, nummer 639. Klem vast aan de rots u. En dat wordt gezongen door de Gideongroep.

6 mei was de verjaardag van mevrouw G. Busker Drent in Sellingen. U mocht 93 jaar worden en krijgt de felicitatie en godszegen gewenst van de PKN-gemeente in Sellingen. Voor u Johannes de Heer lied 132. Het wordt gezongen door Peter Kits. Heer, ik hoor van rijke

De aanbouw- en PCOB-afdeling Pekela wil hun lid mevrouw Ellie Woltjer feliciteren. U mocht op 6 mei 78 jaar worden. Voor u een lied van de wordt gezongen door de Gideongroep. Jezus vol liefde, u wilt ons leiden. Wij prijzen u als onze Heer. Kom met uw kracht, o Heer, en vul ons tot uw eer. Kom tot uw doel met ieder van ons. Maak ons een volk, Heer, heilig en rein. Dat uw Heer volkomen steeds toegewijd zal zijn. En het wordt gezongen door de Gideongroep.

Nog een jarige in Nieuwe Pekela. Ook op 6 mei was mevrouw J. Kamminga-Meijer. U bent jarig geweest en u krijgt de felicitatie van de christengereformeerde gemeente in Nieuwe Pekela. Voor u een lied uit Opwekking. Opwekking 436. Onze Vader in de hemel. Het wordt gezongen door Marcel Zimmer.

Het volgende lied komt ook uit Opwekking, Opwekking 249. En die heb ik uitgezocht voor mevrouw T. Bos Thoma in de Burgt en Hoge Zand. U krijgt de felicitatie voor uw 89ste verjaardag van de hervormde gemeente van Nieuwe Pekela. Dit lied: Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. En het wordt gezongen door Peter, Rut en Esther Kits.

De volgende felicitatie is voor mevrouw A. Bruggers Sterenborg in Onstwedde. U mocht op 8 mei uw 81ste verjaardag vieren. Het aanvraag komt van de evangelisatievereniging Jeruel. En het lied wat ik gekozen heb is Hij is Koning en Heer, naar Psalm 81 gemaakt. Het wordt gezongen door christelijk gemengd Drechtsteder Koor Praise Him onder leiding van Martin Zonneberg.

En ook de PCOB, nee, dat heb ik verkeerd, sorry. Hervormde gemeente van Onstwedde. Die wil u ook feliciteren, mevrouw Brugge-Sterenborg, met uw verjaardag. En dan heb ik het lied uitgekozen die past bij deze tijd van hemelvaart. Wij knielen voor uw zetel neer. Hij staat ook in weerklank, maar daar is de tekst wat anders van. En de tekst van dit lied vind je dan in het liedboek 1973. En dat is 231. En dan vooral couplet 3. U die als Heer der Heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij het majesteit eens weder op de wolken. Hij komt, elk oog zal hem dan zien, ook die hem heeft doorsteken. Elk zal hem juichend hulde bieden of om ontferming smeken. Dus daar vind je het terug van hemelvaart. Het wordt gezongen, moet ik even kijken. Oh, weet ik niet of ik erop geschreven. Laat ons verrassen.

9 mei was de verjaardag van mevrouw H. Wups Kruiter. U mocht 85 jaar worden en u krijgt de felicitatie van de hervormde gemeente van Onstwedde. Voor u het lied Wees stil voor het aangezicht van God. Het is opwekking 464 en in weerklank staat er op nummer 288.

en mevrouw Wups Kruiter, ook de PCOB van afdeling Onstwedde Vlachtwedde, wil u feliciteren met uw verjaardag van 9 mei. Nu komt het lied Jezus, ik geloof wat u zei. En dat was gezongen door de Gideon Zang- en Muziekgroep.

En de laatste op mijn lijstje is van 10 mei. Dat was de verjaardag van de heer G.F. Siepel in Onstwedde. U mocht uw 79e verjaardag toen vieren. De felicitatie komt van de... Oh, dat was gisteren dus. De felicitatie komt van de hervormde vereniging Jerubiaal en Vledderveen. Voor u het lied Ik wil zingen van mijn heiland. Een hele bekende. Het wordt gezongen door het Groot Nederlands Mannenkoor onder leiding van Martin Mans.

En voor alle jarigen, niet met name genoemd van de afgelopen week, heb ik een lied uitgezocht. En ik vond de titel eigenlijk al heel mooi. In de kracht van de Heer. Ik ga in de kracht van de Heer de weg waar zijn geest mij op leidt. Ik volg bij het licht van zijn woord. Deins niet voor gevaren of strijd. Zijn bijzijn verzekert mij kracht bij iedere stap die ik moet gaan. Volhard in ontembaar geloof. Er zal als verwinnaar eens staan. Ik ga in de kracht van de Heer.

Ik hoorde net van Wubbe dat het eigenlijk een liedje is die veel bij het Leger des Heils wordt gedaan. Dus dat verklaart ook wel een beetje het mooie tempo. En een paar rare geluidjes erbij. Maar goed, van een hele andere orde is het volgende lied. Want ja, waar vreugde is, is ook wel een andere kant. Er zijn mensen die best wel bemoediging nodig zijn. Dus voor allen die luisteren, die zorgen hebben over gezondheid, of voor familie, of gewoon voor zichzelf. Een mooi lied vind ik zelf, Zoekend naar licht. En het wordt gezongen door zangeres Joke Buijs en de vocalgroep The Choir Company and Band.

Ik heb het een keer behandeld. En een gedeelte komt eigenlijk uit een oud kerkblad van 2001. 10 misverstanden over God. En ik doe er een paar weer vanavond. Een misverstand is: God is wreed. Als God liefde is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Dit is misschien wel het belangrijkste misverstand over God. Inderdaad, God is liefde. Maar hij heeft aan mensen verantwoordelijkheid gegeven. Doordat wij God hebben verlaten, leven we in een tranendal, vol verschrikkingen, waarvan we de verbanden nooit zullen begrijpen. Bijvoorbeeld, waarom sterven er onschuldige mensen? Waarom zijn er in Bangladesh bijvoorbeeld altijd rampen en in Nederland bijna nooit? Zulke vragen blijven overeind staan. En toch is God liefde, omdat hij ons in dit alles zijn reddende hand aanreikt. Als je die vastgrijpt, ga je beseffen dat God aan alle ellende een eind zal maken, omdat hij liefde is. En dan hoort daar het lied bij: Liefde was het, onuitputtelijk. Opwekking 400. Thank you.

ook een misverstand is, God is onverschillig. Je kunt ook het idee hebben dat God niet om je geeft. Je hoort wel vaak over zijn liefde en nabijheid, maar ervaart dan het nooit iets van. Of je bent om een of andere reden zo beschadigd geraakt dat je onmogelijk kunt aanvaarden dat God werkelijk bewogen om jou is, dat hij om je geeft. Woorden van mensen kunnen je hierin niet verder helpen. Woorden van God misschien wel. Psalm 139 wordt hierin genoemd. Psalm 139. Ik had het net voor me. Heer, u doorgrondt en u kent mij. U kent mijn zitten en mijn staan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. We luisteren naar Psalm 139, versen 1 en 2.

hadden we net. God is onverschillig. Maar er is ook een groep mensen die lijkt er nooit last van te hebben, van die onverschilligheid van God. Dat zijn de gelovigen die God helemaal begrijpen. Hij past precies in hun achterzak. Ze springen met hem over elke muur, lijken geen tegenslag toe te laten en lopen bovendien met een welgelukzalige glimlach rond. Van buiten lijkt het heel wat, maar in feite missen die mensen heel veel. Ze denken dat ze God begrijpen, maar hun beeld van hem is veel te beperkt. Als je gaat ontdekken wie God is, valt vooral zijn grootheid op. Hij is onvoorstelbaar groot, onvoorstelbaar God. Hoe groot zijt gij? Gezongen door Peter Kits.

misverstand. God is selectief. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat, zegt God. In Romeinen 9, vers 13 wordt het genoemd. Is dat niet typisch voor hem? Als hij je lief heeft, heb je mazzel. Zo niet, dan ben je reddeloos verloren. Dit is echt een groot mysterie in de Bijbel. God lijkt enerzijds iedereen de ruimte te geven om hem te ontmoeten, en anderzijds een keuze te maken. Toch is het vooral onze wiskundige instelling die tot zo'n tegenstelling leidt. De boodschap van de Bijbel is heel eenvoudig. Als je in God gelooft, dan ben je zijn kind. Achteraf, zoals in Romeinen 9, vers 13, zal God de balans opmaken. Voor nu geldt dat God je neemt zoals je bent en je uitnodigt op hem te vertrouwen. Zonder voorwaarden, zonder beperkingen. Luister naar het lied Leer mij uw weg

God is vaag. Als je sommige programma's op tv ziet, lijkt God inderdaad een vage macht. Iedere zondering heeft wel een pot wierook in zijn kamer staan om God mee te verheerlijken. Of een boom om tegenaan te praten. En zo houden we elkaar lekker bezig. In werkelijkheid is God volstrekt duidelijk over wie hij is. Het veruit best verkochte boek aller tijden is de Bijbel. Het staat er vol van. En hij heeft het ook bewezen door zelf in Jezus Christus naar de aarde te komen en de dood te overwinnen. Dat is niet vaag, dat is volstrekt duidelijk. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Weerklank 237, het liedboek 304. Het is een opname van Nederland Zingt.

God is dood. Je bent wel een tikje ouderwets als je nog in deze en achterhaalde uitspraak van de filosoof Friedrich Nietzsche gelooft. Er is zelfs een grapje over gemaakt. Een eeuw geleden zei Nietzsche: God is dood. Nu zegt God: Nietzsche is dood. God leeft, omdat Jezus leeft. In het Nieuwe Testament is te lezen dat honderden mensen zelf hebben meegemaakt dat hij de dood overwon. En miljoenen, miljarden mensen hebben er vervolgens van getuigd. Jezus leeft.

En we gaan nu helemaal naar een rustig iets. Het lied Keerpunt. Vader in de hemel, hoor mijn beden aan. Nu ik in de drukte bij u stil blijf staan, vraag ik u te luisteren naar een jachtig woord van uw kind dat zo graag bij

uw volk behoort. Heer, de mensheid haast zich naar de toekomst toe, met versteende harten en van wachten moe. Gaat men zonder u, o Heer, naar het eind der tijd, zonder echt te weten waar het pad toe leidt. Ergens in die wereld haast ook ik mij voort. Word ook meegezogen in hetgeen dat hoort. En daarom vraag ik u, Heer, kracht om op te staan en geheel zelfstandig uw weg in te slaan. We luisteren naar het lied van de Martin Mans Formatie. Oh.

Leer ons, Heer, te leven met het oog op u gericht. Draag ons door de wereld heen op de golven van uw licht. Leer ons, Heer, uw liefde en de rijkdom van uw woord. Heer van alle tijden, draag uw kinderen voort.

Het volgende lied heeft een korte titel, Ik geloof. Het is een bewerking van Martin Zonneberg. Als ik bij u ben, Heer, en ik u zien mag, Heer, en ik de woorden krijg van u voor het volmaakte lied. Ik geloof met heel mijn hart in de God die van me houdt. Als een vader hemelhoog heeft hij ook mij op het oog.

Vader, ik aanbid u. Jezus, ik aanbid u. Heilige Geest, ik aanbid u. Ik leg mijn leven voor u neer. Halleluja. Samenzang.

Ik ga zo in het begin van de avond voor de mensen voor een lied ter bemoediging. En dat heette Zoekend naar Licht. En dat werd toen gezongen door Joke Buijs. Maar ik had ook nog eentje uitgezocht en die vond ik ook wel heel mooi. Gezongen door het Zeeuws Projectkoor tijdens een Nederlands Zingt in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. En daar gaan we nu naar luisteren.

Ja, dan zijn we al bijna weer aan het eind gekomen. Er zijn vele mededelingen, dus ik zal daar ook even weer nu mee beginnen. Wat de programmering betreft op Hemelvaartsdag, aanstaande donderdag 14 mei... dan is er 's avonds van 6 uur tot 7:30 Dabar. Van 7:30 tot 9 uur kerkdienst vanuit de hervormde gemeente Juliana Kapel Oude Pekela. En dan van 9 tot 10 uur klassiek nu. En dat is dan ook alweer de normale programmering. Volgende week hoopt Evedien Noorlander de programma Muziek voor het Hart te presenteren. Ze stelt het deze week samen en u kunt haar bellen voor verzoekjes op liefst dan voor vrijdag op telefoonnummer 0599-851350. Dus telefoon van Evedien Noorlander 0599-851350. Of u kunt mailen evedien.noorlander2@gmail.com. En na dit programma kunt u ook nog luisteren naar een kerkdienst die gisteren rechtstreeks is gekomen vanuit de Evangelisch-Lutherse gemeente in Nieuwe Pekela. De voorganger is pastoor Van der Velde. Zijn 3 schriftverlezingen en het thema is Toch blijven bidden. En al deze programma's die ik noemde, kunt u ook weer terugluisteren. En soms ook kijken, want er is een webcam in de studio. En dan kunt u naar Westerwolde Actueel klikken op radio, Westerwolde gemist. En dan zoekt u het programma op wat u graag wil terugluisteren, met de juiste datum en het juiste tijdstip. Ja, ik wil Wubbe bedanken voor de techniek. We gaan afsluiten met een lied, met een instrumentaal nummer. Even kijken waar ik had opgeschreven. Psalm 72. Ik heb even te veel papieren hier. Psalm 72. Ja, elk de vorsten zal zich buigen. Orgesolo van Jan Post. En ik wil u bedanken voor het luisteren. En een goede week wensen. En een fijne avond verder nog. En tot een volgende keer.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
1: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
0: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
2: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from my vandalism. So we're trying to shield and protect as much as we can.
0: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting, die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, kerkdienst uit de regio.
4: Goedemorgen gemeente. Fijn dat u er allemaal bent, ook zij die de dienst meemaken via de livestream. Kinderen, fijn dat jullie er zijn. Hebben jullie het druk gehad vanmorgen? Nee, niet ontbijt op bed brengen bij mama of zo. Is dat niet meer zo? Nou, het is vandaag toch wel een beetje een bijzondere dag, of niet? Ja, hè? Nou, we zullen ook straks bidden voor al onze moeders. Fijn dat die er ook vanmorgen zijn. Ik heb namens de kerkraad nog een paar mededelingen. Ter vervanging van de komende vacatures in de kerkraad in verband met het periodiek aftreden van twee diaken stelt de kerkraad de volgende kandidaten voor. Broeder Jan Leendert Nap, enkelvoudig als wijkdiaken, en broeder Albert Kruijzen, enkelvoudig als wijkdiaken. De gemeentevergadering, wanneer die zou kunnen stemmen over de genoemde kandidaten, zal Deo Volense plaatsvinden op zondag 17 mei, volgende week dus, na de morgendienst. Schriftelijke stemmen kunnen in een gesloten envelop met naam en handtekening aan de buitenkant worden ingeleverd bij een van de kerkraadsleden. En heeft u vragen, dan kunt u die stellen aan de scriba. Vorige week is bij ons voorgegaan dominee Mans Raveling. En de kerkraad heeft in de vergadering van 5 mei besloten, mede op advies van de beroepingscommissie, om de gemeente voor te stellen een beroep op hem uit te brengen. De stemming voor dit beroep zal ook volgende week plaatsvinden na de morgendienst. En de informatie over het beroep kunt u vinden in de bijlage bij het infoblad. En schriftelijke stemmen kunt u eveneens op dezelfde manier zoals bij de diakenen, kandidaat diakenen, inleveren bij een van de kerkraadsleden. De kerkraad maakt verder bekend dat Rianne Balken en haar vriend Henk Oosting belijdenis van hun geloof willen doen. Daarnaast zal Henk ook gedoopt worden. Indien er geen wettige bezwaren worden ingediend, zal de dienst waarin dit plaats zal vinden zijn op de eerste Pinksterdag, zondag 24 mei 2026. En deze dienst die vangt dan aan om 11 uur 's morgens. We zullen vanmorgen voorbeden doen voor Tim van der Heijden en Matthijs Mulder. Zij gaan deze week op pad voor het project van Romana. We hebben daar hiervoor ook gecollecteerd. Ze gaan werken aan een kerkzaal. De opbrengst van de financiële acties was ruim 4.000 euro. En daar zijn ze natuurlijk heel dankbaar voor. We gaan nu beginnen met het zingen van het kinderlied. Ik neem even de tijd. En namens de kerkenraad mag ik u allemaal een heel gezegende dienst toewensen.

Gemeente, we gaan in gebed. We bidden om de zegen, om de aanwezigheid van de Heere zelf. Een ontmoeting. Psalm 84, daar lezen we: mijn hart en mijn vlees, dat is heel mijn wezen wie ik ben, roepen u tegemoet. Als Jezus naar ons toekomt, hij zegt 2 of 3 in mijn naam, daar ben ik ook. En dan de ontmoeting, zoals Thomas, mijn Heere en mijn God. Laten we zo in vertrouwen bidden. Lieve Vader in de hemel, wat heerlijk om u te mogen kennen. U die alle dingen geschapen hebt, zo groots, zo ondenkbaar groot. Als we ook letten op de hemellichamen, hoe groot ze zijn, hoe groot de maan is, hoe groot de planeten zijn, hoe groot de zon is. En Heere, dat u nog veel groter bent, want u hebt alle hemellichten geschapen. U bent de Vader van de lichten. En u bent ook onze Vader om Christus wil. Uw Zoon die mens werd, bij ons kwam. Zijn leven aflegde en opnam en nu leeft om voor ons te bidden. Wij aanbidden u. En door Jezus Christus kennen we u als onze hemelse Vader. Die weet wat we nodig hebben, ook in de achterliggende week en ook in de komende week. U wist het, u weet het. U draagt ons, u bent bij ons. Heere, ook in moeite en in zorgen, u blijft onveranderd. Ook in vreugde, in blijdschap, u bent dezelfde. En wij aanbidden u, Heere, met de kleine kinderen die een eigen programma hebben, met de tieners, met de ouderen, met de ouders. Heere, wie we ook zijn, met onze levensleiding zo verschillend, ook wat dat betreft. Maar uw woord is hetzelfde, Heere, spreek maar tot ons. Uw dienstknecht hoort, zoals we al gezongen hebben met de kinderen. We bidden om uw zegen, de opening van het woord, dat ons hart open gaat om het ontvangen. Leid ons door uw geest, breid zo uw koninkrijk uit. En we danken u voor de stappen die de gemeente mag zetten. Als het gaat om kandideren van nieuwe broeders voor het ambt van ouderling van diaken, Heere, zegen de kerkenraad dat ze ook weer versterking mag ontvangen en dat het werk voortgang heeft. Een kandidaatstelling en komende zondag ook stemmen voor een predikantberoep. Heere, wat een zegen dat er een band gevallen is nu al en dat we ook zo biddend mogen heen leven naar komende zondag, naar de stemmingsvergadering. En wilt u dan ook in het midden zijn van de gemeente? We danken ook voor de mededeling van Henk en Rianne. Wat heerlijk dat zij ook hun geloof mogen belijden, een doop ontvangen. Heere, wat een zegen zo in het midden van de gemeente. Dat u sporen trekt in hun levens, maar ook in het leven van de gemeente. Zegen Henk en Rianne. We bidden ook, Heere, wilt u zijn met Tim van der Heijden en Matthijs Mulder als ze voor Stichting Romana gaan bouwen in een kerk in Roemenië. We hebben daar het een en ander van mogen zien in een presentatie, jongsleden. Wilt u dat werk zegenen, Heere, dat er ook verder gebouwd wordt en die plaats van samenkomst ook daar een plaats van vreugde en van ontmoeting met u mag zijn en zo ook een band met deze gemeente. Heere, wat bent u goed en groot dat u dit geeft. Zegen ons, Heere, op deze dag, Moederdag, zo wij deze dag apart hebben gezet. U hebt ons moeders gegeven, Heere, wat een zegen. Wilt u ze ook kracht geven en wijsheid. Maar ook als het verdriet geeft, een moederdag. Het kan ook vragen oproepen. Heere, wilt u dan ook bij ons zijn? U weet van al onze gevoelens en omstandigheden. Zegen ons, Heere, met onze kinderen. En hoe het ook zij, of dat we alleen staan. Heere, wees bij ons, om Jezus wil. Amen. We gaan de Bijbel lezen en we doen dat uit het Nieuwe Testament, Jacobus 1. Jacobus, een dienstknecht van God, ja, maar ook de broer van de Heere Jezus. Want dat lees je ook in 1 Korinthe 15, vers 7, dat Jezus ook aan Jacobus is verschenen, zijn eigen broer. En kun je afvragen, hoe zit dat dan? Ja, Jezus ontvangen door de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria. Maar daarna Maria en Jozef waren samen getrouwd.
Zijn er meerdere kinderen gekomen? Dat huwelijk heeft God gezegend en Jacobus is waarschijnlijk de oudste. Want de vader van Jozef, die draagt de naam Jacob. Dus ja, die is gewoon vernoemd. De oudste zoon, mooie lijn. Een Bijbelse lijn ook. En zo heeft Jacobus eerst niet zoveel moeten hebben van Jezus, zijn broer. Hij hoorde bij de groep van Johannes 7 van broers die zeiden tegen Jezus, nou ja, wij geloven er niet zoveel van, maar ga maar naar Jeruzalem en vertel daar maar eens wie u bent en toon dat u de Christus bent. En er staat erbij in Johannes 7, dit zeiden ze omdat ze niet in hem geloofden. Dus ook Jacobus was zo eentje die niet geloofde. Maar Jezus verandert dat zelf en is ook aan Jacobus verschenen. Dat staat in 1 Korinthe 15, vers 7. En zelfs een prachtige brief. Een brief die, ja, kun je bijna wel leggen naast de bergrede. Zelfde toon. Hij heeft echt het onderwijs van de Heer Jezus, van de bergrede. Hoe verwerken wij de wet van God in ons leven? Hoe leven we tot Gods eer? Heeft hij dat onderwijs verwerkt in zijn brief. Wij lezen 1 tot en met 17 van hoofdstuk 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. En immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd op en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat en de rijke op zijn nederige staat. Want hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word van God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwaad. En hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Tot hier de lezing van de schrift. Tekst voor de verkondiging is het gedeelte waar Jacobus in vers 17 uitspreekt: elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader van de lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. We gaan eerst nog zingen en dat is Psalm 72 daarvan, opwekking 226, ik wil zingen van mijn heiland.

Gemeente, zullen we dan na het amen van de verkondiging Psalm 90 zingen? Dus 90, 1 en 2. Want dan slaan we 72 over. Dat is ook voor de biemen, denk ik, van belang straks. Dat we dus na de verkondiging Psalm 90, 1 en 2 zingen. Gemeente, Jacobus, de broeder van de Heere Jezus. Wat een mooie, ja, troostvolle gedachte dat de Heere Jezus ook in zijn eigen gezin zijn koninkrijk uitbreidt. En dat je ook ziet dat mensen niet van nature, wat een rare uitdrukking, maar goed, van nature, vanuit zichzelf Jezus-minded zijn. Zo dicht bij Jezus geleefd, met Jezus omgang gehad, en wij weten wat dat inhoudt. Die 3 jaar van de discipelen, dan zeggen ze meer dan eens: wie is hij toch dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Ze ervaren het, ze voelen het. Wie is hij? Hij spreekt met macht en niet als de schriftgeleerden. Ze voelen het aan zijn manier van spreken, aan zijn manier van doen. Zijn wonderen, alles wat hij is en wat ze aan hem zien en ervaren. Ze zijn in verwondering. En dan zie je bij de broers die 30 jaar met hem opgetrokken zijn. Want Jezus is de oudste. Dus wie dan na hem geboren zijn, die hebben toch heel wat jaren met hem opgetrokken. Nou, als je een jaar of 25 bent, dan weet je al redelijk wat je aan elkaar hebt in een gezin. Zo werkt dat bij mij ook. Ik zie het ook gebeuren. Mijn oudsten zijn ook midden 20. En dan zie je ook hoe dat ontwikkelt, hoe ze al op elkaar reageren en afgestemd zijn. En of soms ook verschillende keuzes maken met verschillende karakters enzovoort. Dus daar is al heel wat gebeurd, ook in het gezin van Jozef en Maria. En toch zie je dan dat het niet zomaar gaat, dat geloof. Bij al het heerlijke wat je ziet en ervaart van Jezus, blijkbaar hebben wij zoveel reserves. Zijn we zo met onszelf bezig dat we niet zien wie Jezus is. Hij moet zelf bij ons komen. En dat doet Jezus ook in 1 Korinthe 15, vers 7. Hij is ook van Jacobus gezien, zo staat daar. En daardoor, doordat Jezus ongestoord zijn eigen ongekende goddelijke gang gaat en zich niets aantrekt van onze manier van denken en onze ja-maars en ons ongeloof, omdat hij komt en ook Jacobus brengt tot het geloof in hem. Ja, wat heerlijk dat we dan zo de brief kunnen lezen. In die wetenschap dat hij zo dicht bij Jezus opgegroeid is. Discipelen, ja, die hebben 3 jaar met Jezus meegemaakt.

u dat zelf ook wel ervaren hebt in uw gezin. Bij uw kinderen of bij je vader en moeder. Buitenhuis een engel. Uitgangsbord naar buiten. Niks op aan te merken. Maar binnen, och, berg je dan maar. Gemeente, als dat zo zou zijn geweest bij Jezus. Buitenhuis een engel. Openbaar uzelf aan de wereld. Zo spotten ze in Johannes 7. Omdat ze niet in hem geloven. Maar ze hebben niets, helemaal niets om de vinger bij te leggen. En dat vind ik zo mooi als ook dan één uit het gezin. En het zullen er ook wel meerdere geweest zijn die tot Jezus gekomen zijn. Maar van Jacobus wordt het nadrukkelijk verteld. En dat is tot onze troost. En dat we zelfs een brief hebben gekregen door middel van Jacobus. Dat er één is die zo intens met Jezus omgang heeft gehad. Als kind, als peuter, als kleuter, als puber, als twintiger. Als leerling van Jezus, discipel, volgeling van Jezus. Wat heerlijk om dan die woorden te lezen. Als hij dan spreekt, Jacobus spreekt over God. En over de Vader van de lichten. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven. En daalt neer van de Vader der lichten. Ja, daar hoort ook Jezus bij. Snap je waarom het zo van belang is dat je beseft wie hier de brief schrijft? Als hij het heeft over goede gaven en giften, dan zegt Paulus ook: Gode zij dank voor die onuitsprekelijke gave van uw zoon. Nou, daar kom ik ook op terug in het vervolg van de preek. Maar eerst wil ik dan wat andere dingen naar voren brengen over die mooie naam van God, Vader der lichten. Maar dan zal het ook gaan over die goede gave en die volmaakte gift die God geeft. Jacobus noemt God Vader van de lichten. En dat is een hele mooie naam voor God. En die dropt hij niet zomaar even als een bom van, ja, ga daar maar eens even lekker over nadenken. Dat is wel eens goed om daar eens een gemeenteavond over te beleggen. Nee, als Jacobus die naam gebruikt, dan is er ook wat aan vooraf gegaan. Dan zijn er allemaal gedachten geweest die opgeschreven zijn. En die gedachten gingen over de vraag, hoe zit dat nou met zonde en met het kwaad? Daar hebben we mee te maken. Met ziekte, met kwade dingen, met onrecht wat ons aangedaan wordt, met pijn die we, littekens die we hebben, omdat mensen om ons heen dingen hebben gedaan die gewoon niet door de beugel kunnen, die verschrikkelijk zijn en toch gebeuren. Overheden die over de schreef gaan. Ja, ook dat is onrecht, kwaad. Oorlogen die gevoerd worden, bommen die gegooid worden. Ja, per ongeluk. Ja, dat was een flat waar mensen woonden. Ja, we dachten dat het een fabriek was waar bommen werden gemaakt. Maar ja, in liefde en oorlog is alles geoorloofd, zeggen ze dan. Ja, maar het is wel een rechtvaardige oorlog, hoor. Daar hebben we zelfs handboeken voor hoe we die moeten vechten en uitvoeren. Nou, dat is dus wat het is. Onrecht wat goed gepraat wordt, omdat wij onszelf moeten beschermen, onze grenzen beschermen en onze belangen moeten beschermen en misschien wel de eerste slag moeten geven, want die is een daalder waard voordat die ander die eerste slag geeft. En daarom is er ook een wapen, een race, tegenover elkaar. Waar komt al dat kwaad vandaan? Ja, maar hij begon. Nou, maar moet je daarom zo dubbel en dwars zo hard terugslaan? Onder het mom van recht het grootste onrecht begaan. Ja, maar hij begon. Waar komt het kwaad vandaan? Nou, Jacobus geeft daar een antwoord op. Als jij, als ik, als wij te maken hebben met moeilijke dingen, met het kwade, met onrecht, met dingen waar we echt geen antwoord op hebben, waar we aan de grond genageld staan van hoe dan, wat gebeurt hier, wat overkomt mij?

dan nooit, het komt bij God vandaan. Nou, dat is een levenshouding die wij nu in de gemeente vanuit Jacobus meekrijgen. Want we zitten hier met een paar tientallen mensen met verschillende leeftijden en levenservaring en bagage wat we meedragen. En ieder zijn hoofd gaat nu ratelen van dit is mij overkomen, dit draag ik mee. Maar gemeente Jacobus zegt hier, de broeder van de Heer Jezus, die zo dicht bij Jezus heeft geleefd en daardoor ook bij de liefde van God heeft geleefd. En door die liefde van God ook is ingewonnen en dat hij ook zeggen mag, Heere, u bent mijn Heer en ook mijn God. Nou, prachtig. Deze Jacobus zegt, midden in het leven waarin wij door de dood omringd zijn en door onrecht en het kwade niet ver weg is, zeg dan nooit het komt bij God vandaan. Nooit. Ik word nooit door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Ja, nee, je mag wel naar binnen kijken bij jezelf. Zoek het daar. Zoek het daar allereerst. Laat iemand zeggen als hij verzocht wordt. Ja, ik ben daar de oorzaak van. Ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna de begeerte bevrucht, baart ze zonde. Wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn broeders. Het gaat dus om de vraag, waar komt dat kwaad vandaan? Niet bij God. Zoek het bij jezelf. Hier ligt een oorzaak, een diepe oorzaak in mijn leven, in mijn gevoelens, in mijn gedachten. En dan komt die titel, die naam die hij aan God geeft. Elke goede gave. Ja, en daarvoor, zeg maar een aanloopje in vers 16. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Nou, zo'n aanloop, daar zie je al van, je kunt niet overpreken met een stem als dwaalt niet, geliefde broeders. Dat werkt niet. Hier zit zo'n, dit zit zo bomvol emotie. Hier wordt niet een exposé gegeven over undemalum. Waar komt het kwaad vandaan? Zullen we daar eens over nadenken, een boek over schrijven? Nou, dat doen ze al vanaf de dagen van Augustinus. En daarvoor ook al blijkbaar. Dat lees je hier namelijk. Undemalum, waar komt het kwaad vandaan? Nee, gemeente. Het is ervaring van de mens, het kwade. Dat zien we in het aangezicht. Het raakt ons, het houdt ons bezig. En de vraag, waar komt het vandaan? Dwaalt niet, mijn broeders. En dat is die aanloop naar 17. Elke goede gave, elke volmaakt geschenk is van boven. God is enkel en alleen goed. Deze zondag 10 mei mag ik u dat verkondigen, omdat Jacobus dat doorgeeft, de broeder van de Heer Jezus. God is goed, puur, zuiver. In hem is geen kwaad en hij komt niet bij jou met het kwade om je te verzoeken. Nee, dat doet God niet. Dwaal niet. En die goede gave en die volmaakte gift van God daalt neer van de Vader van de lichten. Kijk, en dan na die aanloop van 16... en dat duidelijke stelling nemen van bij God komt alleen het goede vandaan, dan bloeit die naam Vader der Lichten helemaal op. En dan mag ik het u doorgeven. Jacobus gelooft in God die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde, die de zon, de maan en de sterren aan de hemel een plek heeft gegeven, de maan op zijn specifieke afstand, zodat er eb en vloed is en dat we een licht ook in de nacht hebben, maar overdag de zon en dat we hadden iets verder afgestaan van de zon of iets dichterbij gestaan en het was hier onleefbaar geweest op aarde. Ja, toeval, zeggen de wetenschappers. Een wonder van Gods werk, van Gods hand, zegt het geloof. Psalm 8 hebben we daarom niet zonder reden gezongen. God heeft ze alle geschapen. De zon, de maan
en de sterren. God is de vader van de lichten, van de hemellichten. En ja, dat kun je ook zomaar even tot je nemen en zeggen, ja, dat is mooi om dat te horen, God is de schepper. Maar hoor het dan wel even met de oren van het Joodse volk. Jacobus schrijft tot de 12 stammen. Het is ook een hele oude brief. Al heel vroeg heeft Jacobus een brief geschreven. En hij schrijft met name voor de Joden. Dat is het volk van God. Die door de eeuwen heen apart heeft gestaan met haar geloof in God. Want wat geloofden de Assyriërs? Wat geloofden ze in Babel? Wat geloofden al die andere volken om Israël heen? Ja, die geloofden in de natuur, in de schepping, in de zon, de maan. En daar hadden ze namen voor. Heel Egypte was één cultus van aanbidding van de zon en van de maan. En dat was ook in Assyrië, in Babel zo. Daar werden de hemellichten, de hemellichamen vereerd. Als godheden gezien. En ze hadden al heel vroeg namen voor de zon, namen voor de maan. Maar dan Israël, gemeente. God heeft Israël gevormd. Door Abraham te roepen en God heeft Israël bewaard door het volk in Egypte in stand te houden. En God heeft zijn volk verlost uit Egypte en geleid door de woestijn en zichzelf aan zijn volk verbonden met zijn wet en verbond. Ik ben de Heere uw God. Dien geen andere goden nevens mij. Geen gesneden beeld van wat iets wat boven in de hemel is, nog onder op de aarde, nog van iets wat in het water onder de aarde is. Buig je daar niet voor neer. Kijk, en dat deden de omliggende volkeren. Vanuit de ervaring dat die zon zo belangrijk is. Oh, zonder zon zijn we niets. Daarom moeten we maar bidden tot de zon. Die maan is zo belangrijk. Zonder de maan zijn we niets. Daarom maar bidden tot de maan. Maar Israël zegt, achter die zon, achter die maan, achter die sterren staat God. De schepper van hemel en aarde. En daarom ook dat in Genesis 1 tot en met 11 de naam maan en zon niet eens voorkomt. Maar dat juist in die eerste hoofdstukken, waar de schepping beschreven staat en die eerste hoofdstukken van voor de zondvloed, die periode beschrijven, dan wordt er gesproken over het grote licht van de dag en het kleine licht van de nacht. Nou, dat is het taalgebruik van Israël. We gaan de zon niet te veel eer geven. We geven God alle eer die dat grote licht geschapen heeft. We gaan de maan niet te veel eer geven. We eren God die ook het kleine licht geschapen heeft. En zo komen het meervoud lichten, zon, maan en sterren. God is de vader van de lichten, de schepper van hemel en aarde. Ja, en hij zegt, die God, daar komt nu alle goede gave en gift vandaan. Die God is het die ons vrolijk maakt met het goede, die ons overstelpt met goede gaven, met volmaakte gaven. Kijk, en als je dan doorleest, dan lees je ook over dat hij ons gebaard heeft. Hij heeft ons voortgebracht, vers 18, door het woord van de waarheid. Ja, dat is wel de ultieme, grootste gift die God kan geven. Zijn liefde, Johannes 3, vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij heeft ons niet voortgebracht doordat wij zelf voor God kozen. Maar hij heeft ons voortgebracht doordat hij ons door het woord van de waarheid terugbrengt. Hij geeft het woord. Het woord is vlees geworden. Jezus Christus.
En die zegt: kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Hij is het woord van

de waarheid. En door het woord, door Jezus Christus, die volmaakte gift. Hij die bij ons kwam, ons opriep tot bekering en zei, bij mij is het te vinden. En ik geef mijn leven voor jou en ik neem het ook weer op. Ik leef en jij zult leven. O, die volmaakte gift. Kom van de Vader van de lichten. En dan ga je het ook horen. Wat Jezus zei in Johannes 8. Ik ben het licht van de wereld. En hij verlicht ieder mens. Jezus Christus. Ik ben het licht van de wereld. O, wat een heerlijk getuigenis. Als je God Vader van de lichten mag noemen en weten. En dat je dan bij alles wat je omringt, wat zo duister kan zijn, dat je toch aan God vasthoudt. Want God is goed, puur en blijft goed en puur. En ik heb het ultieme bewijs in zijn Zoon Jezus Christus, het woord van de waarheid. God met ons. En dan wordt er nog iets in vers 17 gezegd. Bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Want licht is echt puur licht bij God. De Vader van de lichten. Geen schaduw van omkeer of van verandering. Kijk, als het gaat over het licht van de zon, hè, dat kennen wij, dan heb je natuurlijk 's morgens dat de zon opgaat en 's avonds gaat het weer onder en het wordt donker, het wordt nacht. Je hebt dag, nacht, verandering van licht en duister. Maar zo is het bij God niet. God is een licht. Bij hem is geen duisternis, bij hem komt geen kwaad vandaan. En verandering of schaduw van omkeer, als de zon naar het hoogste punt gaat, dan wordt de schaduw steeds korter en daarna, als hij het hoogste punt heeft bereikt, en je zou heel de dag niets te doen hebben en je blijft op één punt staan en dan, ja, dan wordt je schaduw weer langer. Nou, ik zou het maar niet doen, hoor, want dat lijkt me heel saai op één punt blijven staan. Maar goed, dan wordt de schaduw weer langer. Dan is er ook verandering. Maar zo is het bij God niet. Licht. Enkel licht. Bron van licht en leven bij wie geen verandering is of schaduw van omkeer. Wat een heerlijk getuigenis hebben we hier over God, over Jezus. Amen.

We gaan in gebed de Heere danken en bidden. Grote God, wij loven u, Vader van de lichten. Wat licht zo'n naam op als we luisteren naar de schrift en heel de schrift open mogen doen. We danken u voor al die 66 boeken, voor al die eeuwen van geschiedenis, van uw godsopenbaring, van mensen die u hebben ontvangen in spreken, maar ook letterlijk met u mochten leven zoals Jacobus optrok met u, de Heere Jezus. Heere, wat geeft u ons veel in uw woord. We danken u voor het heilige evangelie, voor de brieven van de apostelen. We danken u voor deze naam die u draagt, Vader van de lichten. En dat u ons opnieuw laat leven, dat u ons voortbrengt als een geboorte door het woord van de waarheid. Die grote gave, Jezus Christus, het licht van de wereld. Wij aanbidden u, drieëne God, Vader, Zoon, Heilige Geest. Blijf met ons ook deze dag. Nu het Moederdag is en we ook gaan genieten van het mooie weer en van elkaar. Heere, geef ons een gezegende dag. We bidden ook om kracht voor alle moeders om het werk te mogen doen. Het is niet altijd makkelijk. Soms is het zelfs heel zwaar. Maar wilt u erbij zijn? Heere, ook vreugde geven in het moederschap. En groei. En ook dat juist ook bij een moeder ook een vader aanwezig mag zijn. Om ook moeder te ondersteunen. En in haar kracht te zetten. En als dat niet is, Heere, want het leven is zo ingewikkeld. En er zijn zoveel breuken. Ook in het moederschap kan er zoveel ook kapot zijn. En ook in relaties en in gezinnen. En er kan pijn zijn ook van dat er geen kinderzegen kwam, Heere. Of anderszins verdriet en pijn, littekens die we niet eens kunnen benoemen. Heer, ontferm u ook dan en geef kracht. En dat we in alles mogen zeggen dat bij u alleen het goede vandaan komt. En dat we daarom ook bij u, Vader der lichten, met heel ons leven, met alles wat er is, mogen schuilen bij u, ook huilen, als dat zo is. Dat u onze tranen ziet en zelfs ook de laatste zal afdrogen, als we thuiskomen bij u. Heere, blijf bij ons deze dag. Het verdere van de nieuwe week die we ingegaan zijn, de werkweek die komt, wilt u dan ook bij ons zijn? We bidden voor de examenkandidaten, Heere. Als de examens al in de achterliggende week begonnen zijn en nu volle kracht vooruit, dat ze dat vol mogen houden, dat ze ook volharding hebben en afhankelijkheid van u, van examen naar examen toe, dat ze telkens opnieuw ervaren mogen dat u de kracht en de rust geeft. En Heere, zegen onze jeugd, dat ze zo ook hun vleugels mogen uitslaan. Heere, wees er nabij, ook als juist hieromtrent moeite en zorgen zijn of dingen anders lopen. Geef dan ook uw nabijheid in alles te ervaren. Waak ze over de gemeente, Heere, en zegen. Om Jezus wil. Amen. We gaan onze gaven geven. Het collectedoel is bestemd voor het ICAP. En u mag daar uw gaven aan offeren. En we willen ook, er staan een aantal punten die van belang zijn, vooral voor het lokale evangelisatiewerk hier. Nou, allemaal belangrijke dingen. De open luchtdienst was ook zo gaaf met Pasen. Ik heb er wat foto's van gezien en dingen van gehoord. Een hele zegenrijke dienst. Nou, dat zijn geweldige dingen om je schouders onder te zetten als gemeente. En dan staat kerst ook alweer in de planning. Regeren is vooruitzien. Laten we hier onze gaven met vreugde en met veel blijdschap aan geven. Zullen we, gemeente, ons geloof belijden en daarna ook dat belijden voortzetten met de zingen van Opwekking 180, Bron van Licht en Leven. En ieder spreken in zijn of haar hart.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.

Gemeente, ik mag de zegen van de Heere op u leggen. Omdat de Heere ons wil zegenen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap, de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

speel hij een rol, vernader, loopt hij zijn. Bist u bang, vernader, of

0: nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

wat wij niet samen deden. Opeens was ik je kwijt. Lang al niet geleden. Het lijkt een eeuwigheid. Die loos verstreken tijd loopt nu eindelijk op zijn eind.

waar was je al die dagen? Hoe is het jou vergaan? Of moet ik dat niet vragen? Komt er ook niet op aan. Het is goed zoals het is. Wij hier nu, dit moment. Wat telt is niet alle gemis. Maar dat je er weer

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De 4 landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.